0: Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: over. Met het nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Hoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt ermee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het hebben over voetbal. Niet over het WK voetbal, maar wel de WK-ganger Nouzer Yirmazroui. Die heeft namelijk vele uren, nou misschien wel duizenden uren gevoetbald op een pleintje. En gisteren was daar op dat pleintje ook een toernooi te vinden. Namelijk de Top Aas Cup. Een voetbaltoernooi voor de jeugd in de Alfse Edelstenen buurt. En dat werd dan weer georganiseerd door Alfa Vitaal. Stefan Vink, die is van Alfa Vitaal. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Komt de naam van Mazroui dan eigenlijk nog voorbij op zo'n dag als gisteren?
2: Ja, geregeld. En ook andere voetballers tegenwoordig die ook voor Marokko uitkomen, die komen voorbij. Maar die komt voorbij.
1: Klopt. En wat wordt er dan over gezegd? Dat hij goed heeft. Marokko heeft natuurlijk gespeeld, hè? 1-1 tegen Brazilië. Best wel een goede prestatie natuurlijk.
2: Ja,
1: zijn er dan ook lovende woorden? Of worden er ook nog andere dingen vermeld over Mazroui en de rest van de Marokkaanse spelers?
2: Nou, nee, maar het is meer ze identificeren zich natuurlijk met die goede spelers.
1: Ja.
2: En ook met de Nederlandse elftal spelers. Dus dat is waar de jongens natuurlijk naar opkijken.
1: Heb jij vroeger zelf ook gevoetbald?
2: Ja.
1: Wie was jij?
2: Ja. Wie was ik? Bergkamp.
1: Ja, Dennis Bergkamp, ja.
2: Ja, Bergkamp, ja.
1: Wauw, ja, dat zijn mooie...
2: Dat is mijn idool.
1: Ja, was je ook net zo goed? Dat niet, denk ik.
2: Net niet.
1: Nee. Ja, Arsenal had wel gebeld, maar dan niet voor die functie, zeg maar.
2: Ik had vliegangst, net als hij.
1: Oh ja. Gisteren mocht je gewoon lekker in de oven blijven. Want hij kon er zelf natuurlijk dan niet bij zijn, hè, Mazroui. Want hij komt namens Marokko dan uit op het WK voetbal in Canada, ja. Amerika en Mexico. Ja. Gisteren al van aan de Rijn, de Top Aas Cup. Waar komt die naam vandaan eigenlijk?
2: Hij werd gehouden op het Top Aas plantsoen.
1: Ah, ja, dat is heel simpel.
2: Zo simpel is het.
1: En waarom werd het dan georganiseerd? Want het is wel een bijzonder soort voetbaltoernooi, hè?
2: Nou, we hebben hem georganiseerd in het kader van de Alfse Beweegweek, die afgelopen week gaande was. Waarin we vanuit Alfa Vitaal samen met heel veel verschillende partners, zowel sportaanbieders als onze preventiepartners, hele mooie evenementen hebben georganiseerd om de inwoners in beweging te krijgen en vooral te houden. En de Top Aas Cup was daar een onderdeel van. Voor het eerst georganiseerd. We richten ons veel in de Edelstenen buurt met onze activiteiten samen met Particip. Want we hebben het niet alleen georganiseerd gisteren, maar samen met Particip deden we dat. Om te zorgen dat mensen in beweging komen, dat ze elkaar ontmoeten. En voor deze doelgroep is voetbal natuurlijk de sport om een leuke middag te creëren in het kader van bewegen.
1: Ja.
2: Dus dat was de aanleiding.
1: Maar het is wel een bijzonder voetbaltoernooi, want het is niet 11 tegen 11, maar een 3x3 straatvoetbaltoernooi. Wat moet daarbij inzien?
2: Ja, je speelt 3 tegen 3. Op het topaasplantsoen is een voetbalkooi. Daarnaast hadden we een boardingveld neergelegd op het basketbalveldje wat daarnaast ligt. Dus twee veldjes, 3 tegen 3.

0: 3, snelheid, veel balcontacten, zorgen dat, ja, dat je meer scoort dan de tegenstander, net als bij normaal voetbal. Maar doordat het iets lager aantal is, is het ja, iets makkelijker om een team te formeren en om aan te sluiten. Dus ja, die drempel daar verlagen we iets daarmee.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Zo'n 100.000 Nederlanders hebben een gratis lintje besteld bij vluchtelingenorganisatie UNHCR, waarmee ze hun steun uitspreken voor mensen die op de vlucht zijn. UNHCR zegt dat er enorme belangstelling was en dat de lintjes nu allemaal op zijn. Het weer op de meeste plaatsen droog, met af en toe zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 25 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De voetbalvereniging Alphen de Boys die gaat over een hele andere boeg gooien. Met in ieder geval het onder 21 team. Daadwerkelijk met veel minder spelers willen voetballen die relatief ver buiten Alphen komen. Zoals een paar jaar geleden werd aangekondigd voor de jeugdopleiding. Wordt in ieder geval voor aankomend seizoen ingevoerd voor Alphen de Boys onder 21. Het moet leiden tot betere resultaten voor het team zelf. Maar moet ook Alphen de Boys 1 en het verenigingsgevoel... die moeten daar de vruchten van gaan plukken. Sander Bollebakker die is aan de telefoon. Hij is bestuurslid en technisch commissielid verantwoordelijk voor Alphen de Boys 1. Maar ook voor Alphen de Boys onder 21. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Sander, kun je uitleggen hoe Alphen de Boys onder 21 de laatste seizoenen is vormgegeven? En ja, wat voor veranderingen dan van een volgend seizoen te merken zijn?
2: Nou, zoals je al terecht net aangeeft, zijn we al een aantal jaar natuurlijk aan het kijken om meer regionaal te worden bij Alphen de Boys. Zonder verder de kwaliteit van de opleiding uit het oog te verliezen. We merken dat in de opleiding, zeg maar, de jongere elftallen steeds beter lukt en goed gaat. Maar de onder 21 is toch wel een bijzondere competitie. Omdat je op gewoon een behoorlijk hoog niveau speelt. We spelen daartegen de onder 21 elftallen van... keukenkampioen divisieclubs, tweede divisieclubs. Dus ja, daar moet je wel goed beslagen ten ijs komen, zeg maar, met je selectie.
1: Ja.
2: En wat we merken is dat wat er doorstroomt vanuit de jeugd voor een deel goed genoeg is en dan door kan. Maar we moeten ieder jaar toch best wel behoorlijk aanvullen. En we zijn dat gewend te doen met de talentendagen, met aanmelden.

0: meldingen van, ja, we krijgen ongeveer tussen de, nou, meestal wel tussen de 75 en de 100 aanmeldingen voor dit team. Wat ook wel aangeeft dat het, ja, het is gewoon een hele populaire competitie voor jonge spelers die, ja, die een bepaald doel voor ogen hebben om in te spelen. En we merken gewoon dat het, soms heb je daar geluk mee of haal je juist de jongens binnen naar aanleiding van de stages. Maar er zitten, ja, er kunnen er ook maar 11 spelen. En als er gedurende zo'n teleurstellingen ontstaan en jongens moeten gewoon 3 kwartier aan een uur reizen naar en weer terug naar huis. Dan merk je dat sommige jongens op een gegeven moment gaat opbreken. En dat zorgt voor onrust. Dat zorgt ervoor dat, ja, dat die selectie zo'n kleiner wordt. Moeten we dat weer gaan oplossen op een andere manier. En vandaar dat we hebben gezegd, ja, we gaan toch met het hele het plan wat erachter ligt kijken of we meer jongens uit de regio kunnen gaan halen. Dus daar hebben wij met de nieuwe trainer Gert Meiling, met de nieuwe HJO Dennis van de Ing en met mede-TC-lid en oud-eerste elftalspeler Lorenzo van den Berg zijn we eigenlijk aan de slag gegaan.
1: Ja.
0: Heel veel wedstrijden gekeken, heel veel beelden gekeken en zijn we eigenlijk zelf in de regio gaan selecteren welke jongens wij graag in onder 21 willen zien spelen bij Alphen's Boys.
1: Het is voor het praktische oog is het natuurlijk een goed plan. Maar het levert natuurlijk ook wel kritiek op van de regio-voetbalclubs. De andere voetbalclubs hier. Omdat ze zeggen, ja, Alphen's Boys die koopt zo meteen gewoon al onze talenten op.
0: Ja, nou, ik denk dat we uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat we zelf het grootste gedeelte aanleveren vanuit onze eigen jeugdopleiding. Maar we hebben wel daar heel goed naar gekeken. Kijk, uiteindelijk is dat in het voetbal een lastig ding. Want bij ons lopen jongens in het eerste elftal, die worden weggehaald door derde divisieclubs. Wat ik zelf en wij als TC vaak niet zo leuk vinden, is dat dat achter ons rug om gebeurt. Mm. Dus die jongens zijn vaak al benaderd voordat wij de kans hebben om zelf met ze te praten. Dus waar wij wel voor hebben gekozen als vereniging in dit geval, is om, ja, de TC's en de trainers van verschillende teams uit de regio gewoon om daar contact mee op te nemen. En ze gewoon eerlijk te vertellen dat we interesse hebben in jongens. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat daar heb ik hele positieve reacties op gekregen. Ook dat de TC-leden van de betreffende verenigingen gewoon zelf telefoonnummers aan mij doorgaven. Van joh, bellen maar. Ja. En als hij wil, dan snappen we dat. En anders horen we het wel. Dus op zich is dat, denk ik wel, vanuit de clubs die wij benaderd hebben, in ieder geval in dit geval wel goed bevallen.
1: Ja,
0: en voor ons ook.
1: Het gebeurt wel op de juiste communicatieve manier in plaats van achter de rug van de TC's om.
0: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. Ja. We doen dat sowieso door de hele jeugdopleiding. Ook als spelers zich bij ons aanmelden en stage gaan lopen, wij informeren altijd de verenigingen. Dat is gewoon een stukje communicatie wat wij ook in het vaandel hebben staan.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent

0: Amsterdam, die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De Ochtendshow.
6: Ja, goedemorgen. Het is woensdag. We gaan beginnen aan de Ochtendshow. Op Studio Alphen Kagebrazem. Is het nieuws, de NOS.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
8: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
7: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hat-trick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
9: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
7: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dorald, dankjewel. En dan het nieuws uit de regio krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen in de regio Holland-Rijnland moet op de schop. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 16.000 woningzoekenden. Veel mensen ervaren frustratie door de lange wachttijden. In de regio staan ruim 170.000 mensen ingeschreven voor een sociale huurwoning, terwijl er vorig jaar slechts 4.500 woningen beschikbaar kwamen. Holland-Rijnland Wonen onderzoekt nu een nieuw systeem. Meer dan 300 motorrijders hebben zondag in Alphen aan den Rijn deelgenomen aan een bijzondere ride-out voor de 12-jarige Mirak. De jongen is terminaal ziek en kreeg dankzij familie, vrienden en motorrijders een onvergetelijke dag. De stoet reed van de Amerikalaan naar zijn woning aan de Waterscheerling. Mirak, een groot motorliefhebber, mocht zelf ook plaatsnemen op verschillende motoren. Schiphol heeft nieuwe veiligheidsmaatregelen ingevoerd waardoor vliegroutes in de nacht zijn aangepast. Daardoor verandert ook de verdeling van de geluidsoverlast. Inwoners van Nieuwkoop en omgeving zouden juist minder vliegtuigen horen, net als bewoners van Leimuiden, door een nauwkeurigere route vanaf de Kaagbaan. Volgens Luchtverkeersleiding Nederland zijn de wijzigingen nodig om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar komen. Het aantal vluchten blijft daarbij gelijk. En tot zover het nieuws uit de regio.
6: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment staan er geen files in de regio. Het rijdt lekker allemaal door. Hoe is dat op het spoor? Rijdt het daar ook door?
10: Ja, precies hetzelfde op het spoor. Ook alles rijdt door.
6: Dat is mooi. Kunnen wij gaan beginnen aan de woensdagochtendshow. En jij bent van harte welkom.
11: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
12: Welkom. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: uur. Goedemorgen. Het is 7:09. Welkom bij de ochtendshow. Woensdag 17 juni 2026 vandaag. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vanmorgen een beetje laat, of tenminste aan de late kant. Het was echt niet te doen. Ik had echt een verhaal met een luchtje, moet ik zeggen.
1: Gaat ver.
0: Ik kreeg er gewoon niet uit.
1: Oh.
0: Vreselijk. Ja, maar dan zit je ook gewoon een beetje onrustig. Omdat je dan, je weet, je moet opschieten. Je wil op tijd zijn.
1: Ja.
0: Maar dat lukte. Dankzij jou lukte dat even. Het scheelt maar 2 minuten. Maar toch, het was toch even een dingetje.
1: Ja.
0: Maar het is gelukt. We zijn er weer op deze woensdag. Gisteren was jij natuurlijk hier.
1: Ja.
0: Ik was in Amsterdam. Niet omdat ik naar Ajax toe ging of wat dan ook. Maar ja, ik had een of andere bijeenkomst. Van lokale publieke omroepen. Oftewel andere lokale omroepen. Ala Studio Alverka, Gebrazen en Nieuwkoop.
1: Was een soort cursus of zo?
0: Eigenlijk een soort van cursusdag inderdaad. Okay. Gewoon een soort van ontwikkeldag waarbij je bepaalde tools krijgt om mee te werken. Ja. Waarbij je met elkaar in gesprek gaat om te kijken van, joh, hoe gaat het bij jullie? Nou, ik kom erachter. We zijn niet. Er zijn genoeg omroepen met problemen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat had ik ook wel verwacht.
0: En niet de grote problemen in de zin van de toekomst van de omroepen is in het geding. Nee, dat valt allemaal wel mee. Maar wel gewoon, weet je wel, de een die heeft weer te weinig medewerkers. De ander heeft te weinig vrijwilligers. Ja, de ander heeft weer een techniek die het niet doet. Ja, wij hebben het al op. Nee, geintje. Kijk, zo heeft iedere werkgever heeft natuurlijk wel bepaalde problemen waar ze dan mee zitten. En daar heb je het dan met elkaar over. En ik moet zeggen, dat valt me echt wel op naar aanleiding van gisteren. Het brengt je wel tot nadenken. Het geeft je wel ook inspiratie om verder te gaan. Om andere dingen te doen. Maar goed, deze inspiratie die was vanmorgen volledig weer weg. Want als je dan zit en je hebt het idee van, je komt op tijd voor de ochtend. Ja, je kwam ook op tijd. Althans, ja. Minuutjes later dan normaal. Want normaal zeg ik altijd 7:07. En nu was het 7:10. Ja, dat is toch een flink verschil uiteindelijk. Maar ik voel me wel een paar kilo lichter, dat is wel lekker.
1: Ah, dat scheelt wel weer. Ik ben blij dat je de lucht ook thuis gelaten
0: hebt. Ja, ik ken mensen die houden heel lang die lucht bij zich. Dat is echt ongelooflijk. Maar het ding is ook, kijk, ik heb natuurlijk. Ik ben een paar kilo lichter. Aan de andere kant ben ik ook een paar kilo zwaarder. Want ja, al die ideeën van gisteren.
1: Oh ja.
0: Ik ben echt wel benieuwd wat we zeg maar met de ideeën die andere omroepen hebben gedaan. Mm-hmm. De tools die we hebben gekregen, wat wij ook hier kunnen doen.
1: Ja.
0: En ik denk dat we binnenkort daar van in de ochtendshow in ieder geval al een aantal dingen de vruchten van kunnen plukken.
1: Okay.
0: En waar we geen vruchten van kunnen plukken is natuurlijk het verlies van van de halve finale. Het WK voetbal 2000, wat was het, 24 uit mijn hoofd?
1: 22 was het. WK is om de 4 jaar.
0: Ja, dat weet ik. Maar er was op een gegeven moment vanwege de coronatijd was er weer tussendoor een of ander WK gepland of zo.
1: Ik denk
0: maar
1: datgene waar jij naartoe wil.
0: Is dat alweer 4 jaar geleden?
1: Ja, dat is alweer 2022 was dat.
0: Nou, het voelt voor mij als de dag van gisteren. Vreselijk was die avond. Boos dat we met z'n allen waren. En dan natuurlijk op Lionel Messi en de zijne. Heeft natuurlijk alles te maken met en die handsbal en die beuk. En ik zie dat gezicht van Virgil van Dijk nog voor me.
1: Ja, en de opmerkingen van bijvoorbeeld Messi naar de Wout Weghorst. Of dat spottende gebaar wat hij maakte naar Louis van Gaal of All People, weet je.
0: Ja, nou, of All People inderdaad. Want Louis van Gaal is natuurlijk wel de trainer geweest die Lionel Messi.
1: Nou ja, precies dat. Ja. En ik weet niet, maar ik schaar Louis van Gaal eigenlijk in hetzelfde rijtje als mensen als Johan Cruijff. Daar blijf je gewoon met je klauwen vanaf. Weet je, dan doe je niks zulke gebaren naar maken.
0: Nou, qua voetballer zeker niet, maar qua trainer, ja, nou ja, hij komt wel in de buurt.
1: Ja.
0: Absoluut, ja. Hij heeft wel in zoverre bepaalde invloeden gehad. In ieder geval op het Nederlands elftal. Want ja, ik roep al vaker eigenlijk de teamgeist, om toch een Duitse term erin te gooien. Die mis ik bij Ronald Koeman dit jaar.
1: Ja.
0: En dat was bij

0: Ja, bij Louis van Gaal absoluut niet het geval. Hij was echt wel zo'n coach die dat voor een toernooi even bij elkaar kon rapen.
1: Ja, maar die had ook een harde hand, had hij gewoon erin.
0: Dat bleek inderdaad.
1: Mijn wil of een ander, of ergens anders naartoe, weet je wel.
0: Je doet mee of je verdwijnt.
1: Juist.
0: Niet per se dat je dan weg moet. weg uit het team, maar niet dat je... Ja, nee, precies. Maar goed, we hebben dat verhaal allemaal meegekregen natuurlijk van Lionel Messi. Ja, 100%. Het is echt een spektakel wat er vannacht is gebeurd. 3 keer Lionel Messi. Ja. Argentinië wint dan ook 3-0. Ik had het niet meer verwacht. Ik had echt gedacht, nou, die Messi die gaat het niet meer doen. Nee, en Martinez, de spits van Inter Milaan, die weet het allemaal wel weer een beetje... Ja, die weet het net wel te vinden. Die weet het team wel bij elkaar te krijgen, zeg maar. Maar toch, Lionel Messi.
1: Ja, ik wilde het eigenlijk net al buiten de uitzending omzetten. Ik had hem eigenlijk altijd wel op mijn voetstuk staan, Lionel Messi.
0: Exact, ja.
1: Maar gewoon na datgene wat er na afloop van die wedstrijd werd gedaan op 9 december 2022. Want ik heb het even opgezocht.
0: Ja, ik weet het nog zo goed.
1: Dan is hij eigenlijk wel van de voetstuk afgevallen. Toen is het echt helemaal, de persoon Messi heeft hem bij mij afgedaan. Maar ja, weet je, dan kijk je naar zijn voetbalspel en denk je bij jezelf van, ja, weet je... 38 is hij inmiddels. Hij doet al 20 jaar mee aan WK's. Hij heeft er geloof ik 4, 5 heeft hij er nu gedaan. Dit is de 5e WK. Ja, ik vind het ook niet te vergelijken met een Ronaldo... die je gewoon alleen maar een beetje ziet chokken over dat veld heen.
0: Nee,
1: en Messi doet er ook echt wat voor.
0: Om nog een Duitse term erin te gooien. Das was einmal. Dat is voor Ronaldo wel een beetje het idee. Althans, ja, we moeten hem natuurlijk ook nog even zien voetballen. Hè?
1: Nee, is ook zo. Wel, maar... Misschien is datgene wat Messi gisteravond heeft gedaan... of vannacht eigenlijk heeft gedaan...
0: Ja.
1: Is dat voor Ronaldo een wake-up call. Zoiets van, joh, ik moet er nu echt even wat aan gaan doen... want hij is me voorbij aan het streven.
0: Ja, ook dat hij geïnspireerd raakt, zeg maar. Ja, precies. Dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar goed, vannacht dus 3 keer Lionel Messi. Wat jij zegt is wel een beetje ook het gevoel wat ik heb. Op het moment dat hij, Van Hoornbeek had geheten van zijn achternaam... en eenzelfde prestatie had geleverd, had ik het heel knap gevonden. Had ik het ook, een soort wel ontvangen van... wauw, wat gaaf. Maar toch, omdat de naam Lionel Messi er dan achter hangt... of was het Luis Suarez, vond ik het geen probleem.
1: Ja, bijtetje.
0: Hij bijt zich wat dat betreft volledig in het doel. Hè? Hij bijt de gaten in het net. Maar ja, omdat het Lionel Messi is, denk ik nu toch van... nou, beuk hem gewoon even omver. Het voelt gewoon niet lekker.
1: Nee, en wat ik zeg, van het lievelingetje is eigenlijk gewoon niet meer het lievelingetje. Het is gewoon eigenlijk een beetje de bully geworden.
0: Inmiddels wel, ja. En het ding is ook, gisteren heeft Frankrijk natuurlijk gevoetbald. Daar scoorde Mbappé 2 keer.
1: Ja.
0: Ja, ondanks dat ik het echt een vervelend mannetje vind ook... vond ik dat knap.
1: Ja, maar het spel is niks op aan te merken.
0: Nee, als voetballer niet. Nee. Dus als hij Van Hoornbeek had gegeten, was het prima geweest. Ja. Maar omdat hij Messi heet... Ja, dat is toch,
1: Trouwens, ik vind het wel opvallend. We hebben hier een televisie in de studio staan. Er is op dit moment een wedstrijd volgens mij bezig, maar jij hebt hem niet opgezet.
0: Is er een wedstrijd? Oh ja, die van 6 uur inderdaad, ja. Wat was het nou? Australië tegen... Nee, ja?
1: Oostenrijk tegen, Oostenrijk, tegen Jordanië.
0: Tegen Jordanië. Ja, vanmorgen stond vrij lang 1-0, zag ik wel. Maar het staat nu 1-1 en we zitten in de 52e minuut. Voor de mensen die mee zitten te kijken... en bijvoorbeeld zo'n voorspellingsapp hebben ingevuld... omdat ze willen winnen van collega's of familieleden. Ja, het staat 1-1. Ik weet niet of heel veel mensen dat hadden voorspeld. Ik had zelf 2-0 gezegd namelijk. Dus... Maar goed, ik zet hem wel op, Ries, dan kan je lekker voetbal kijken. Maar ondertussen natuurlijk ook de ochtendshow, hè? Tot 10 uur zijn we bij je.
1: Oh shit, ja.
0: En mocht je op dit moment voor je kledingkast staan en denken... nou, ik ben benieuwd wat voor weer het gaat worden. Ik ga je op de hoogte brengen. Want vanochtend is het overwegend bewolkt. Er kan af en toe nog een beetje regen vallen. Vooral in het westen en midden van het land. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Vanmiddag, dan klaart het op hoor. Want dan is er wel veel bewolking in het noorden. Regent het af en toe. Maar in de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. De maximum temperatuur die loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot, ik kan hem erbij pakken, want we zijn het noorden niet, maar wel het westen. Ja.
1: Gisteren ook hebben we hem ook kunnen doen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Nou, 26 graden in het zuidoosten gaat het worden. Dus,
2: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
0: Ja, wat dat betreft zitten we op de voorochtend van echt wel een bizar warme week.
1: Ik wil net zeggen, ik denk dat ik vrijdag thuis blijf, want het wordt gewoon 33 graden hier in Alphen.
0: Ja, wat dacht je van het weekend? Kan je ook thuis blijven?
1: Ja, 27 graden kan nog mee voor op zaterdag. Dat vind ik nog te doen.
0: Oh, van gisteren was het ook 35 graden daar.
1: Nee, goed. En zondag dan 29 graden.
0: En wat wordt het morgen dan? Weten we dat ook meteen?
1: Morgen wordt het 28 graden.
0: Dus dan morgen kan ook eigenlijk...
1: Ja, de bikini aan.
2: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
0: Oké. Okay, voor vandaag geldt die ook, dus... Doe er je voordeel mee. Ja, het enige is alleen de discussie natuurlijk weer op de werkvloer over de slippers, sandalen, dat soort dingen.
1: Korte broek.

0: krijg een beetje het gevoel alsof we weer volledig terug zijn in de Zero's.
1: Ja, dat idee heb ik ook een beetje.
0: Marlon Hofstad en Southstar, I Like in de Ochtendshow. Ja, echt wel lekkere muziek. Aan de andere kant, het is ook wel de manier om wakker te worden, hoor. Ongelooflijk, ja.
1: En Southstar natuurlijk ook bekend van Miss You.
0: Klopt inderdaad. Ja, daar hebben we natuurlijk vaak aan gerefereerd. Ja. Vanwege het nieuws van de dood van Oliver Tree natuurlijk afgelopen week. Ik kom de laatste tijd veel van dit soort verhalen rondom die Oliver Tree kom ik tegen nu op social media natuurlijk. Omdat ik erop heb gezocht. Dus het zit volledig in mijn algoritme.
1: Ja, het is helemaal vol.
0: Maar het is wel dat je dan denkt van, nou ja, het was inderdaad wel een markant persoon. Als je het zo merkt. Ongelooflijk.
1: Een beetje eigenlijk de Amerikaanse Joost Slijm, moet ik een beetje zeggen.
0: Nou, daar lijkt er wel op, ja. Nou, dat is wel op zich een goede vergelijking, ja.
1: Alleen, hij had zwart haar in plaats van wit haar.
0: Ja, maar had wel net zo'n koep.
1: Ja,
0: alsof zeg maar een bloempot op zijn hoofd is gezet en daaromheen is geknipt.
1: Ja, nee, dat bedoelde ik ook eigenlijk een beetje. Ja.
0: Maar goed, dat wat betreft de muziek ook Jermaine Jackson hoorde hier. En let's get serious. Nou, laten we even serieus worden, want we gaan een rondje nieuws doen.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: En we zijn eruit, hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: 3:30. Goedemorgen.

0: Zit er in het nieuws?
1: De nieuwsservice voor woensdag 17 juni 2026 vandaag. Ries, wat is jou opgevallen?
2: Ja, bij protesten tegen asielzoekerscentra blijkt regelmatig dezelfde kleine groep activisten aanwezig te zijn. Dat meldt de NOS na onderzoek naar tientallen demonstraties en duizenden berichten op sociale media. Volgens de analyse gaat het om enkele tientallen mensen die vaker opduiken bij protesten, oproepen verspreiden en regelmatig het woord voeren. De meeste deelnemers zijn lokale bewoners met zorgen over een asielopvang in hun buurt. Maar daarnaast speelt ook een vaste groep actievoerders een zichtbare rol. Vooral zogenoemde defendgroepen die ontstonden tijdens de coronaprotesten blijken actief betrokken.
1: Oké, dus iedere keer als ze dan worden gefotografeerd of gefilmd, dan zien ze dezelfde mensen?
2: Zien ze dezelfde mensen. Dat gebeurt meestal gewoon bij de lokale protesten. Volgens mij was er laatst ook eentje in Nieuwkoop, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar het ding is dus eigenlijk dat er mensen vanuit heel Nederland naar dat soort protesten komen om te protesteren.
2: Juist.
1: Terwijl ze eigenlijk helemaal niks met die regio te maken hebben.
2: Dat.
1: Maar dat is toch gewoon ratterij om het ratterij,
2: dat
1: lijkt
2: is,
1: mij.
2: Heibel zoeken lijkt het een beetje op.
1: Vind ik bizar.
2: Ja.
1: Dan heb je gewoon te weinig tijd over, neem ik aan. Ja, ik snap dat je dan op een gegeven moment... Je wil natuurlijk wel je verhaal duidelijk maken. En ik snap, je hebt het recht op het protesteren, dat soort dingen. Maar als je nou bij iedere protest aanwezig bent... dat heeft toch geen zin op een gegeven moment?
2: Ik heb hier nog een klein beetje duiding. De NOS bekeek dan die beelden van 48 protesten... 7000 Facebookberichten van betrokken groepen. Een man was bij 31 van de 48 protesten aanwezig.
1: 31 van de 48?
2: Ja, en anderen bij 21 van de 48.
1: Wauw.
2: Ja.
1: Ja, dan heb je echt te veel tijd over. Ja, dan weet ik echt niet wat je...
2: Of dan maak je er een sport van om hobby of zo.
1: Ja, nou ja, daar lijkt het wel op een gegeven moment. Oké, bizar. Maar de NOS heeft dit dus allemaal samengesteld. Die heeft dat gezien dat zo is. Ja, dan is nu de vraag, zijn ze bij een volgend protest ook aanwezig? Of gaan ze dan...
2: Want, nou,
1: dit merk je wel, dat ze dan op een gegeven moment... omdat een media hierover schrijft, dat ze dan ook tegen die media ingaan. Dus dat vind ik dan altijd wel een dingetje.
2: Ja.
1: Maar goed, de NOS houdt het in de gaten, zou je bijna zeggen.
2: Dat blijft
1: want,
2: wel,
1: ze houden jou in de gaten, zo is het wel. Oké, dankjewel voor dit nieuws. Ander nieuws dan. Dat is niet per se heel leuk nieuws hoor. Want in Rijen in Noord-Brabant is er een brand uitgebroken. Flinke brand hoor. In een vrijstaande woning. De vlammen die sloegen na aankomst van de brandweer al uit het dak. Een deel van het pand is ingestort. De brandweer weet niet of er nog iemand binnen is. Dat moet nog allemaal blijken natuurlijk. Want ja, een brandend huis wat al bijna in vlammen op is gegaan... die kun je niet zomaar betreden natuurlijk.
2: Nee.
1: Dus ook voor het gevaar van de brandweerlieden.
2: Ja, het is ook deels ingestort.
1: Dus, nee, ja, zo is het.
2: En met een groot huis, moet ik zeggen.
1: Ja, het is echt een groot huis. Ze kunnen voorlopig dus nog niet naar binnen om naar slachtoffers te zoeken. Maar dat gaat uiteindelijk wel gebeuren natuurlijk. Maar het is wel bizar. Ander bizar nieuws, tot slot, gaat over 4 Nederlandse militairen. Ze zijn bij een militaire oefening in Duitsland gewond geraakt. Oh. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. Ja, de 4 die zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De Koninklijke Marechaussee die onderzoekt de zaak. En ook de oorzaak van het ongeluk.
2: Hmm.
1: En dit hoor je de laatste tijd vaker. Hè? Dat ze eigenlijk aan het oefenen zijn. En dat ze dan en brand veroorzaken. Waardoor er weer een natuurbrand wordt georganiseerd in Nederland. Zo hadden we de 3 in 1 week. Ook wel bizar.
2: Klopt, ja.
1: Daar hoor je nu helemaal niks meer over. Dus ze hebben wel iets aangepast, neem ik aan.
2: Het heeft natuurlijk weer een tijdje geregend. Maar we gaan weer een droge periode in. Dus,
1: Volgende week zou je zeggen, dan is het weer in het nieuws.
2: Zo denk ik het wel.
1: Nou, we hopen het niet natuurlijk. Maar,
2: ik heb hem op de bingo kaart staan.
1: Maar dit hoor je ook gewoon vaker, dat ze gewoon op een of andere manier toch een ongeluk hebben. En dat vraag ik me dan af. Als er zeg maar 1 tanker is die voor een kruispunt staat en er komt een tanker van rechts. Moet je die tanker dan voorrang geven of niet? Of gaat het dan eigen land eerst? Ja, ik weet niet.
2: Ik zit zo even te kijken. Die dingen zijn ook van die machines die niet zomaar stilstaan. Eén was enkele tientallen tonnen en de ander zo'n 10 ton woog.
1: Ja, die zit niet zomaar aan de kant.
2: Nee. Even op de rem trappen, dat staat niet zomaar stil.
1: Tot zover het nieuws van nu. Zometeen natuurlijk nog meer nieuws. Ook weer een verkeer komt eraan. Nieuws uit de regio. Terwijl Oostenrijk 2-1 scoort in de 67e minuut. Is dit Ariana Grande.

0: is de nieuwste van Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me in de ochtendshow. En terwijl we net voor dat we deze plaat instarten vertelden dat Oostenrijk met 2-1 voor staat tegen Jordanië, wordt op dit moment, as we speak, een check gedaan bij de VAR of dat er hands is gemaakt door een van de spelers van Oostenrijk. Het lijkt er wel op. Ik durf even niet te zeggen wie het precies is, maar hij heeft in ieder geval blond haar. Het lijkt op Arnautovic. Dat is de spits van Oostenrijk. Posh. Is dat Posh?
1: Ja, Posh. Kijk, bij Posh komt hij dag tegen het...
0: Posh Spice? Of,
1: Nee, zo heet hij gewoon Posh.
0: Oh, zo heet hij gewoon. Nou, de scheidsrechter die geeft een VAR-teken. Die gaat nu vertellen, dit en dit is er aan de hand. Want ze hebben tegenwoordig allemaal microfoontjes. En dan geeft hij aan, dit is de fout geweest. En dat betekent dat de goal wordt
1: afgekeurd.
0: Want ik zie Jordanië juichen. Dus nee, het is weer 1-1. Dat betekent dat de goal van Oostenrijk niet is doorgegaan. En dat het geen goal is.
1: Ja.
0: Zo is het. Porsche inderdaad, nummer 5, die zou Hens hebben gemaakt. Nou, weten we dat ook weer. En dan kunnen wij verder met het nieuws uit de wereld. Het is namelijk 7:30 geweest. Tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Er gaat volgens de burgemeester online een lijst rond met adresgegevens. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.
0: Dat is ook wel zorgelijk nieuws, hè? Over die, dat is dan zo de zogenaamde bankalijst, maar dan van de raadsleden van... Ja. Wat was het ook weer? Welke gemeente was het nou? Lijkt bij Duurstede, geloof ik. Waar dan de namen, adresgegevens, dat soort dingen op staan. En dat die dan rondgaan op social media of via die appgroepen. Dat vind ik echt...
1: Heel eng is dat.
0: Ja, precies. Gaat helemaal nergens over. Maar goed, aan de andere kant... We weten inmiddels allemaal vanuit het verhaal van Odido... alles is op te vragen tegenwoordig of te koop. Goed, nieuws uit de regio dan. Wat speelt daar? Dat weet Richard Harreman. En die gaat het je nu vertellen. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is maandagochtend een overleden persoon aangetroffen. De hulpdiensten werden rond kwart over vijf gealarmeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de identiteit van de slachtoffer en de omstandigheden van het overlijden. Over de zaak worden voorlopig geen verdere mededelingen gedaan. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft vorig jaar een tekort van 6,3 miljoen euro geleden. Dat is aanzienlijk minder dan de 13 miljoen euro die vooraf werd verwacht. Meevallers waren onder meer bij onderwijs, de opvang van Oekraïnse vluchtelingen en de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd vielen de kosten voor jeugdhulp bijna 5 miljoen euro hoger uit dan begroot. Voor dit jaar rekent de gemeente opnieuw op een fors tekort van ongeveer 15 miljoen euro. Een bestelbus is gisteren vastkomen te zitten onder het viaduct van de N445 in Rijpwetering. De bestuurder had de maximale doorrijhoogte onderschat, waardoor het voertuig klem kwam te zitten. Niemand raakte daarbij gewond. Een berger moest eraan te pas komen om de bestelbus los te trekken. Het is niet de eerste keer dat het misgaat bij het viaduct aan de Pastoor van de Plaatstraat en de Zuidweg. Ook vorige maand kwam daar al een bestelbus vast te zitten. Als je trouwens gaat naar de website van studiokarenbraasen.nl, dan zie je hoe ver dat hij doorgereden is nog onder dat...
0: Ja, hij is flink doorgeschoten, hè?
3: Zo.
0: Dat is ongelooflijk.
3: Ja.
0: Het hele bovenkantje ligt ongeveer aan de andere kant van de tunnel.
3: Ja,
0: en maar bizar...

0: Ja, ik ben benieuwd of dat daar überhaupt nog maatregelen tegen gaan gebeuren. Maar dat vertelden we vorige keer, of vroegen we ons ook af, naar aanleiding van de vorige keer. Omdat dat toen ook al niet de eerste keer was. Ja. En wat ik ook bizar nieuws vind, is dat verhaal van die tekorten bij de gemeente. Kijk, we weten allemaal, de gemeente Alphen aan de Rijn heeft tekort. Maar dit is wel bijvoorbeeld gisteren waar we het ook over hadden met al die andere lokale omroepen.
1: Ja.
0: De opmerking werd gemaakt. Zo, er is te veel geld uitgegeven voor jeugdzorg. 1 miljoen! Ik zeg... Ja. Moet je eens in Alphen kijken hoeveel tekorten er zijn wat betreft de jeugdzorg in Alphen.
1: Ja, bizar,
0: en welke problemen er zijn. Dus het valt bij jullie nog allemaal een soort van mee.
1: Precies.
0: Ondanks dat elk probleem te veel is. Nou, dat was hem, hè?
1: Dat was hem.
0: Dankjewel, Ries. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is woensdagochtend. Normaal gesproken is het altijd vrij rustig op de wegen. Nu staan er zo'n 3 files. Valt ook allemaal wel mee, hoor. 11 minuten in totaal. Om te beginnen op de A4, daarna richting Amsterdam. Daar heb je last van een vertraging. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Hij duurt zo'n 4 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Ook 4 minuten vertraging. Tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar een vertraging te melden van 3 minuten. Hoest op het spoor.
2: Ja, reizigers tussen Alphen aan de Rijn en Gouda moeten rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden rijden er tot en met zaterdagnacht geen treinen op het traject. De NS zet bussen in tussen beide stations. De extra reistijd bedraagt ongeveer 1,5 uur.
0: Succes daarmee. Gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken. Zometeen in de ochtendshow gaan we weer spelen, hoor. Waar of niet waar? We krijgen weer 3 stellingen van Thijs van der Dussen. En jij kunt daarop antwoorden met waar of niet waar. Mocht je nou de juiste antwoordvolgorde hebben ingestuurd, dan kun je ook kans maken op de titel Dagwinnaar. En er ligt ook nog een sticker op je te wachten. Dus wat dat betreft genoeg te winnen zometeen bij Waar of Niet Waar. Speel mee via studioalphen.nl/WhatsApp. Dat allemaal zometeen. Ook de muziek van Bieber Rexha en Otis Redding. Sitting on the Dock of the Bay. Lekker plaatje, hoor. Je hoort hem zometeen. In de ochtend. Goedemorgen.

0: BB Rexha, One Day. In de ochtendshow daarvoor ook Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay. Ja, One Day, misschien is dit wel de dag dat jij de titel dagwinnaar weet binnen te slepen. En dat de sticker jouw kant op mag. Studiealve.nl/WhatsApp om je te melden voor waar of niet waar. We gaan hem weer spelen. Het zijn drie stellingen van de vriend van de show, Thijs van der Tussen, die we zo meteen te horen krijgen. En ja, wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Is altijd een interne strijd tussen Richard en mij. Wie heeft er gisteren gewonnen, Ries?
1: Heb ik gewonnen.
0: Heb jij gewonnen?
1: Ja, van Pim.
0: Van Pim?
1: Ja.
0: Want hoeveel verschil was het?
1: Eén puntje verschil.
0: Oh, één puntje verschil. Ja. Oh, dat valt anders nog wel mee. Maar goed, je hebt gisteren wel weer gewonnen. Vandaag probeer ik jou te verslaan. Maar ik hoop dat jij ons weet te verslaan. Want ja, daarmee kun je dus de titel dagwinnaar weten binnen te slepen. En dus die sticker ontvangen. Studiealf.nl/WhatsApp. Meld je daar. En zet in ieder geval in je bericht 1, 2 en 3 de achter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Zo is het wel.
1: Yes.
0: Ben je er klaar voor?
1: Kom maar op.
0: Kom maar op. Dat zeggen we tegen Thijs van der Dussen. Want dit is stelling 1. Thijs, goedemorgen.
2: Ja, dan zijn we aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar in de ochtendshow. We beginnen bij stelling nummer 1. Je kunt geen geluid meer horen in de ruimte. Waar of niet waar?
0: Je kunt geen geluid meer horen in de ruimte. Waar of niet waar? Wat zeg jij, Ries?
1: In de ruimte is geen atmosfeer, dus dan ook geen geluidsdrager. Dus ik zeg waar.
0: Maar je hoort toch wel een soort van ruis, hoor je?
1: Ja, maar niet als jij gewoon, dat is misschien van een apparaat of wat dan ook. Maar als je in het ISS zit bijvoorbeeld wel, dan hoor je gewoon omdat de atmosfeer is. Maar buiten de atmosfeer hoor je helemaal niks.
0: Dus op het moment dat iemand een stap op de maan zet, dan hoort hij helemaal niks meer?
1: Nee, misschien alleen dat geluid wat er doorkomt vanuit zijn pak, maar meer niet.
0: Vanuit zijn pak, oké. Nou, ik zeg toch dat het niet waar is. Okay. Dus tenminste dat je wel geluid hoort.
1: Oké.
0: Dus is het dan niet waar of waar? Nog één keer luisteren even naar de stelling.
2: Ja, dan zijn we aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar in de ochtendshow. We beginnen bij stelling nummer 1. Je kunt geen geluid meer horen in de ruimte. Waar of niet waar?
0: Ja, oké, dan zeg ik dat het niet waar is.
1: Oké, zag genoteerd.
0: Oké, stelling nummer 2 dan. Die klinkt als volgt.
2: Stelling nummer 2. Een slak heeft duizenden tanden. Ja, waar of niet waar?
0: Een slak heeft duizenden tanden? Nou, eer dat hij zijn mond heeft opengetrokken, dan is het 1000 jaar verder. Want daar doet hij heel lang over. Alhoewel, gisteren ook weer een aantal slakken bij mij in de tuin.
1: Ja.
0: Ik weet niet waar het vandaan komt, maar blijkbaar zat er toch nog een soort van vocht in de lucht. Waardoor die slakken ineens weer tevoorschijn komen. Maar ze waren vrij snel, want 5 minuten later waren ze aan de overkant van mijn tuin.
1: Zo, dat is heel snel gedaan dan.
0: En ik heb niet een hele grote tuin, maar ook geen kleine tuin.
1: Dus dat
0: ik
1: vond het vrij snel.
0: Ja, ik denk het, ja. Het was de Max Verstappen onder de slakken. Althans, die ene dan, die verloor.
1: Formule 1 circuit voor slakken bij Wesley thuis.
0: Ja. Hij viel uit omdat hij was uitgegleden over zijn eigen slijm. Ja. Hebben ze tanden? Waar of niet waar? Wat denk jij?
1: Ik zeg niet waar.
0: Jij zegt niet waar. Nee, ik denk ook dat het onwaarschijnlijk is. Dus ik zeg ook niet waar. Stelling nummer 3 dan, tot slot.
2: En stelling nummer 3. De letter Q komt voor in de naam van minstens 1 Amerikaanse staat. Waar of niet waar?
0: De letter Q komt voor in minstens de naam van 1 Amerikaanse staat. Is dat waar of niet waar?
1: Er zijn hier wel 50 keuzes hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Het zijn 50 staten.
0: Ja, ik weet niet of inmiddels de staten ook verdeeld zijn. En dat ze langzamerhand aan het afscheiden zijn van elkaar. Ik bedoel, het gaat zo alle kanten op daar in Amerika. Bestaat er dus een staat in Amerika die in de naam dus de letter Q heeft? Tenminste 1 staat dus. Is het waar of niet waar?
1: Het enige waar ik aan kan denken is Quebec, maar dat is volgens mij in Canada en is een stad. Dus ik zeg niet waar.
0: Is dat Canada? Oké. Okay. Jij zegt niet waar.
1: Ik zeg niet waar.
0: Ja. Ik kan niet al die 50 staten uit mijn hoofd opnoemen. Want dan hebben we het over Texas, Pennsylvania, al dat soort staten natuurlijk. Ja, zit er een Q in een van die namen? Ja, ik twijfel heel erg. Jij zegt niet waar.
1: Ik zeg niet waar.
0: We hebben 1 antwoordverschil, hè?
1: We hebben 1 antwoordverschil,
0: Dus voor het spelelement hoef ik hem niet te gokken. Maar ik doe het toch. Ik zeg dat het waar is.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Waar of niet waar, wat denk jij? Het zijn de antwoorden op de stellingen van Thijs van der Tussen deze ochtend. Laten we ze nog 1 keertje herhalen.
2: Ja, dan zijn we aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar in de ochtendshow. We beginnen bij stelling nummer 1. Je kunt geen geluid meer horen in de ruimte. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar?
2: Stelling nummer 2. Een slak heeft duizenden tanden. Ja, waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag, waar of niet waar?
2: En stelling nummer 3. De letter Q komt voor in de naam van minstens 1 Amerikaanse staat. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Wat denk jij? Stuur je antwoord in via de app studio11.nl. / WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2, 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dag winnaar van deze woensdag 17 juni 2026. Plus een sticker aan je uitdelen, want die ligt hier ook op je te wachten. Dus wees er snel bij. Studio11.nl / WhatsApp. Stuur je antwoord in. Met daarin een bericht, 1, 2 en 3 dachten waar of niet waar. Wellicht ja, ben jij de dagwinnaar van vandaag en sturen wij die sticker zo meteen jouw kant op. Ik zou bijna zeggen, ja, waar blijf je nou? Maar nou ja, daar hoeven we niet op te wachten, want Donnie en Senna komen er nu aan.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Ja, de tijd ik door. Nou, waar blijf je nou? Schiet nou eens op. Donnie en Senna hoorden hier in de ochtendshow. En waar blijf je nou dus? Het is de hoogste tijd om de antwoorden even door te nemen. In waar of niet waar? Ja, drie stellingen van Thijs van der Dussen hoorde je net hier in de ochtendshow. En ja, wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Interne strijd tussen Richard en mij. Maar we hopen vooral de juiste antwoorden van jou binnen te krijgen via de app studio11.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2, 3 daarachter waar of niet waar. Zo kunnen we namelijk ook ervoor zorgen dat er een sticker jouw kant op komt. En ja, de titel dagwinnaar kunnen we aan je uitdelen. Dus in zoverre genoeg te winnen. Ja, de vraag is alleen, wie heeft het goed? Laten we het even controleren dan. Ja. Hè? Want dat moeten we ook doen. Anders kunnen we iedereen wel uitroepen tot dagwinnaar. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Stelling nummer 1, die klonk als volgt.
2: Ja, dan zijn we aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar in de ochtendshow. We beginnen bij stelling nummer 1. Je kunt geen geluid meer horen in de ruimte. Waar of niet waar?
1: Ja, waar of niet waar? Ja, jij zegt, Ries, je hebt atmosfeer nodig. Je hebt een beetje sfeer nodig om geluid te kunnen horen in de ruimte. Nu denk ik toch wel dat er een bepaald geluid te horen is in de ruimte, ondanks dat je geen atmosfeer hebt. Dat je toch een soort van ruis of iets dergelijks hoort gaan. Of een soort van wind, waardoor je toch iets hoort. Jij zegt in ieder geval dat het niet zo is.
3: Ik zeg dat het waar is.
1: Dus jij zegt dat de stelling van Thijs van der Dussen waar is.
3: Klopt, ja.
1: Ik ga daarin tegen. Ik zeg dat het niet waar is. Ja, is het waar of niet waar? We gaan het horen van Thijs, want die weet het antwoord.
2: En dan zijn we aangekomen bij het antwoord van stelling nummer 2.
1: Hè? Stelling nummer 2? Kan dat nou? Even controleren dan.
2: Stelling nummer 2.
1: Nee, hier. Hij zegt. We gaan gewoon luisteren en kijken wat hij zegt.
2: En dan zijn we aangekomen bij het antwoord van stelling nummer 2. Die is namelijk waar. Ja, geluid heeft lucht nodig om zich te verplaatsen. En in de ruimte ontbreekt dat. En daardoor kan je dus niks horen in de ruimte.
1: Nee, ik had gehoopt dat hij had gezegd niet waar. Maar hij noemde stelling nummer 2. Hij bedoelt stelling nummer 1.
3: Ja, precies.
1: Gelukkig heeft hij daarachter nog een kleine. Ja, ik denk het ook, ja. Iedere dag rond 7:30 stuurt hij namelijk de stellingen door.
3: Dus, ja, dat is heel vroeg.
1: Het is toch waar, Ries. Je kunt geen geluid horen in de ruimte, zo blijkt maar weer.
3: Ja.
1: Laten we gauw doorgaan naar stelling nummer 2 dan. Nu wel.
2: Stelling nummer 2. Een slak heeft duizenden tanden. Ja, waar of niet waar?
1: Ik heb nog nooit een slak met tanden gezien. Het is ook niet dat als je op een gegeven moment dichtbij hem staat, dat hij dan zijn tanden laat zien of dat hij zijn tanden in je zet. Dus ik zeg niet waar. Jij zei ook niet waar, toch?
3: Ik zei niet waar,
1: ja. Is het ook niet waar of blijkt een slak toch duizenden tanden te hebben, Thijs?
2: Stelling nummer 2 is ook waar. Oh. Ja, sommige slakken hebben zelfs meer dan 10.000 piepkleine tandjes op hun rasptong. En daar doen ze al die blaadjes mee fijn halen.
1: Is het kaas geraspt of geraspt?

0: Nee, dat is een heel ander liedje natuurlijk. Maar ja, dat is wel een serie uit de jaren 70, hè?
1: Ja, 80 volgens mij ook.
0: Ja, te vinden bij de schatkamer natuurlijk van Beeld en Geluid. Maar dat kun je pas doen na de ochtendshow, hoor. Want we zijn er tot 10 uur. En ja, je wil natuurlijk wel het antwoord weten op die laatste stelling. Is er tenminste 1 staat te noemen met in de naam dus een Q verwerkt? Is het waar of niet waar? Jij zei, Ries.
1: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar. Ja, ik dacht, laten we toch even kijken of dat het wel waar is voor het spelelement. Want ja, ik blijk ook geen punten te hebben gescoord bij het eerste antwoord. We hopen dat ik gelijk kan komen.
2: En stelling nummer 3 is niet waar. Nee, geen enkele van de 50 Amerikaanse staten heeft een Q in zijn naam. Ja, bizar.
0: Nou ja, bizar vind ik het niet, want de Q komt niet heel vaak voor. Maar ik vind het wel jammer. Ja, ja. Want dat betekent dat ik geen enkel antwoord goed heb. Dat is toch heel jammer. Wie ook wat heeft ingestuurd, dat is Geert. Hij zegt waar, niet waar, waar. Nou ja, dat is niet waar, Geert, want dat klopt niet helemaal. Wat is de juiste antwoordvolgorde, Ries?
1: Waar, waar, niet waar.
0: En wat heb jij gezegd?
1: Ik heb gezegd waar, niet waar, niet waar. Ik heb 1 foutje.
0: 1 foutje heb je? Ja. Oké, dus je hebt niet het voltallige aantal punten weten te scoren. Dat is jammer voor jou, want dat betekent geen dagwinnaar. Ja, je hebt wel weer gewonnen van mij. Ik bedoel, zo is het wel. Maar we kunnen Jesper feliciteren vandaag. Want Jesper, die heeft ingezonden de juiste antwoordvolgorde. Nog 1 keer halen, Ries.
1: Waar, waar, niet waar.
0: Ja, Jesper zegt waar, waar, niet waar. Dat betekent dat Jesper het hartstikke goed heeft. En dat hij bij deze uitgeroepen is tot dagwinnaar van woensdag 17 juni 2026. En ja, Jesper, we gaan even contact met je opnemen, zodat we de adresgegevens bij ons bekend zullen zijn. En dan kunnen we die sticker naar jou opsturen, want dat wil je toch wel.
1: Ik wil net zeggen.
0: Ja, even een klein applausje voor jou, hoor. Dus, ja. Van harte. En ja, maak er wat van, zou Thijs van dus zeggen. Ik zou zeggen, blijf lekker plakken. Want zometeen in de ochtendshow dan gaan we verder na het nieuws van 8 uur. Hebben we onder andere het even over fietsendiefstal bij het station in Alphen aan de Rijn.
1: Oké. Okay.
0: En ja, ook zometeen komt hij weer langs, hoor. De voor of de na, de muziekkennisquiz wat we elke dag rond 9:15 spelen. Jij kunt daar ook aan meedoen via de app studioalphen.nl/WhatsApp. Zet hem alvast klaar en blijf vooral plakken. Want zometeen zijn we bij je terug na het nieuws van 8 uur.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt rechts gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
5: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalphen.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: De Ochtendshow. Hele goedemorgen. 8:02, de Ochtendshow, woensdag 17 juni, Studio Alphen Kagen Brazem. En het nieuws van de NOS.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülsa Ersetin.
11: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
10: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken.

0: fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
1: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
0: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorold Megens, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. En die krijgen we van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Op de rotonde van de Laan der Continenten bij het Scala College in Alphen aan de Rijn is gisteren een fietser gewond geraakt bij een valpartij. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet bekend. Omstanders schoten direct de hulp en schermde het slachtoffer met een paraplu af van de zon. De man is vervolgens nagekeken door ambulancepersoneel. Reizigers van de Q-bus krijgen compensatie voor de problemen na de overname van het busvervoer eind 2024. De provincie Zuid-Holland gebruikt daarvoor de boete van 3,5 miljoen euro die aan de vervoerder werd opgelegd. Zo komen er bijna 100.000 gratis dagkaarten beschikbaar en krijgen reizigers 2 maanden lang 50% korting op busritten in het weekend. Pro-Kagen Brasem lijkt de nieuwe coalitiepartij te worden van samen Kagen Brasem, CDA en D66. Dat bleek maandag tijdens een extra raadsvergadering over de formatie. Fractievoorzitter Rick van Zeggelen liet weten dat Pro een kandidaat voordraagt voor de 4e wethoudersplek. Die plek kwam vrij nadat de onderhandelingen met de VVD stuk liepen, onder meer vanwege verschillen van inzicht over het energiebeleid. De partijen hopen nog voor het zomerreces een nieuw college te kunnen presenteren. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment zijn er nog 2 meldingen. Momentje. Moet mijn keel ervoor schrapen.
3: Kriebel in de keel.
2: Want op de A12, de Haag richting Utrecht, kriebel in de keel tussen Reeuwijk en Nieuwebrug. Er staat zo'n 3 minuten vertraging. De ander is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar ook op onthoud tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En daar duurt je vertraging zo'n 6 minuten. Hoe is het op het spoor?
3: Ja, reizigers tussen Alphen aan de Rijn en Gouda moeten rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden rijden er tot en met zaterdagnacht geen treinen op het traject. De NS zet bussen in tussen beide stations. De extra reistijd bedraagt ongeveer een half uur.
2: Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Ja, ondanks de prestatie van het Nederlands elftal wordt het plaatje wel steeds beter, moet ik zeggen hoor. Shakira en Burna Boy. En de anthem van het WK 2026, Die Die. Waar we kunnen melden dat Oostenrijk zojuist met 3-1 heeft gewonnen van Jordanië. Met zelfs een penalty in de laatste minuut van de extra speeltijd. Die maar liefst 10 minuten bedroeg.
1: Zo.
0: Ja, dus dat was nogal een flinke.
1: Dat is een speciale minuut.
0: Ja, dus wat dat betreft gaan de Oostenrijkers op Die Die het veld af. Lekker dansend en vrolijk, omdat ze hebben gewonnen van Jordanië. Geen Jordanië daarvoor, wel Jimmy Neal en Ain't No Doubt. Goedemorgen. Het is 14 over 8, woensdag 17 juni vandaag. Je bent bij Studio Alphen K. Gebrazem voor de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je. Ja, even wat nieuws dan, want in Rijpwetering zijn nieuwe afspraken gemaakt over een sporthal.

0: de sporthal Hertogshal gaat het om.
1: Okay.
0: De gemeente en het bestuur van de sporthal hebben een vernieuwde overeenkomst ondertekend. En daarmee moet de samenwerking de komende jaren worden voortgezet. En blijft de sporthal een belangrijke plek voor verenigingen en bewegingsonderwijs in het dorp.
1: Oh.
0: Het is altijd wel zo'n centrale plek waar dat allemaal ja. samenkomt, zeg maar. Dan veiligheid nog, want na ruim een maand zonder meldingen is er weer een inbraak geweest in Karebrasem. De woninginbraak vond plaats in Leimuiden. Volgens politiecijfers is het de eerste geregistreerde inbraak sinds een periode van relatieve rust in de gemeente.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat houdt dus allemaal bij natuurlijk. Maar dat heeft ook te maken met het aantal aangiftes die daar daadwerkelijk in worden gedaan. Dan nog nieuws over de gemeenteraad. Want de vorming van een nieuwe college lijkt dichterbij te komen in Karebrasem. Pro-Karebrasem. Die lijkt alsnog aan te schuiven bij de coalitieonderhandelingen. Nieuwkomer Kern 11 zegt erbij dat het vooral wil luisteren naar wat inwoners belangrijk vinden. Ja, de komende periode moet duidelijk worden hoe het nieuwe gemeentebestuur eruit gaat zien. Ja, ik vertelde net al, we gaan het even hebben over fietsendiefstal. Dat gaan we dan ook nu doen, want ja, fietsendiefstal rondom het station in Alphen aan de Rijn. Het blijft een hardnekkig probleem. Uit cijfers bleek eerder al dat het aantal fietsendiefstallen uit de bewaakte fietsenstalling en de onbewaakte fietsappel, de bekende fietsappel die ook in de wiskundeboeken van kinderen te vinden is.
2: Is dat zo?
0: Ja, zeker. Ja, want ze kunnen dan berekenen wat de inhoud is van zo'n fietsappel.
2: Oké.
0: Ja. Maar goed, het is fors gestegen. Dat is het slechte verhaal hiervan. Zo is er vorig jaar 116 keer een aangifte gedaan bij de politie. In 2024, dat is het jaar daarvoor dan weer, waren dat er nog 57. Dus bijna een verdubbeling werd er gemeld. Ja, volgens de politie kan het daadwerkelijke cijfer hoger uitvallen, omdat niet van iedere diefstal een melding wordt gemaakt. Een petitie met meer dan 700 handtekeningen van bezorgde Alphenaren werd aangeboden aan het Alphense College van BMW. Die heeft het probleem erkend. Alleen ja, ondanks de belofte om op korte termijn in gesprek te gaan met de partners, de NS onder andere, is er nog altijd geen concreet plan. En dat baart ons zorgen, dat ten eerste. Maar ja, het komt in ieder geval te laat voor Marjolein en haar kinderen. Want in januari werd de fiets van haar dochter gestolen. En onlangs werd ook nog de fiets van haar zoontje gestolen. Deze maand nog zelfs. En dat gebeurde allemaal uit die bewaakte fietsenstalling. Dat is toch een bijzonder verhaal. Marjolein heb ik aan de telefoon. Marjolein, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, binnen een half jaar tijd 2 fietsen binnen 1 gezin gestolen. Dat is slecht nieuws voor jullie natuurlijk. Maar ja, ik vraag me dan af, is dat dan puur toeval? Of is dat gewoon eigenlijk elke dag gokken of dat je fietsen nog staat?
3: Nou, ik denk elke dag gokken of je fiets er nog staat. Ik bedoel, ik parkeer daar zelf mijn fiets ook 4 dagen per week. Ik rij 's ochtends in, ik rij hem 's avonds, kom ik weer terug. En het is gewoon echt elke dag weer afwachten. Zal mijn fiets nog staan op de plek waar die hoort te staan? Ik ben al menigmaal mensen tegengekomen die zeggen, ik ben mijn fiets kwijt, hij staat er niet meer. Dus ja, dat van mijn 2 kinderen dat toevallig is enorm zuur binnen een gezin. Maar ik zit te wachten tot wanneer is mijn fiets weg.
0: Ja, dat is eigenlijk het gevoel wat je eraan overhoudt, ja.
3: Ja, absoluut. En enorm veel woede vooral.
0: Ja, dat snap ik wel. Want het zijn natuurlijk 2 fietsen binnen 1 gezin. Dat is natuurlijk best wel een aanslag voor het vertrouwen. Maar ook voor de portemonnee, want je moet weer nieuwe fietsen kopen. Dat is dan misschien het minste in dit verhaal. Hoe veilig is de bewaakte fietsenstalling dan, is de vraag. Heb je zelf wel eens wat opgemerkt daar? Van snuiters die zich daar ophouden en die daar helemaal niks te zoeken hebben?
3: Nou ja, ik rijd er 's ochtends om 7:15 in. Dan is het best wel druk. En om 7:00 s'avonds ben ik daar weer terug. Ook dan is het best wel volle bak qua reizigers die dan weer terugkomen vanuit hun werk of vanuit hun studie. Dus op die tijdstippen denk ik dat je weinig rare snuiters ziet lopen.
0: Ja.
3: En ik denk dat gewoon echt op de tijden komt dat echt de spitstijden door deze criminelen, zo mocht ik ze noemen, vermeden worden en dat ze gewoon echt op de tijden komen dat het gewoon rustig is, dat de meeste mensen gewoon al onderweg zijn.
0: Ja.
3: En dan gaan polsen van, goh, staat er wat leuks in die fietsenstalling?
0: Ja, veel mensen roepen dan op van, joh, zet dan een extra slot om je fiets. Maar volgens jou heeft dat geen zin, hè?
3: Nee, zeker niet. Er liggen daar, als je daar gewoon elke dag zelf bij spreken zo'n rondje loopt, je ziet daar gewoon doorgeknipte sloot op de grond liggen. Het zegt helemaal niks. Je kan hem, en dan wordt er gezegd van, ja, weet je wel, zet hem aan de stalling vast. Die stalling is ook niet groot genoeg om dat allemaal goed te doen. Er staan grote vetbikes, er staan inmiddels bakfietsen, staan er daar binnen. Je kan je fiets niet goed neerzetten. En het is gewoon, ik vind het is gewoon een Russisch roulette, wachten tot je fiets weg is.
0: Ja, en buiten het feit, omdat het natuurlijk om een bewaakte fietsenstalling gaat, daar zet je dus je vraagtekens achter of dat die daadwerkelijk wel bewaakt.

0: gemaakt is. Maar goed, er zijn wel gewoon bewakingscamera's en toegangspoortjes om binnen te kunnen komen. Maar heb je het vermoeden dan, ja, hoe kunnen ze dat dan doen? Heb je een idee hoe dat is gegaan?
1: Nou ja, ik heb, echt bewaakt kan je, bij bewaking zie ik, dan staat daar iemand die staat gewoon te kijken van, goh, kom jij met je fiets binnen en ga je weer met een fiets weg die van het slot af is. Je moet inrijden met je fiets door poortjes met je betaalpas of je OV-pas. Nou, dan gaat die open en eruit kun je op die manier ook weer. Er hangen inderdaad camera's, maar ik heb gewoon het vermoeden, zij pakken een fiets die zij interessant vinden, een gewone fiets of een elektrische fiets, dat doet er dan denk ik niet toe. Ja, en die tillen ze denk ik misschien gewoon aan een haak, aan hun broek, een kleine centimeter van de grond af, waardoor het lijkt alsof ze de fietsenstalling uitlopen. En zij zullen een systeem hebben waardoor ze gewoon die poortjes kunnen openen.
0: Ja, dat is in ieder geval het vermoeden wat je eraan overhoudt, ja, op die manier. Ja,
1: ja, ja.
0: Er is ook een petitie eerder al, eind vorig jaar, overhandigd. Meer dan 700 handtekeningen zijn er toen opgehaald door bezorgde Alphenaren. Is ook aangeboden aan het Alphense College. Zij hebben dan ook een belofte gedaan om met een plan eigenlijk te komen. Om ervoor te zorgen dat er het een en ander op wordt georganiseerd. Maar tot nu toe is het vrij stil gebleven rondom dit onderwerp. Nu heb jij ook het heft in handen genomen om een brandbrief te sturen. Gericht aan het college en raadsleden en ook aan de burgemeester. En de brief is ook gestuurd naar de NS-topman Wouter Koolmees. Oud-minister is dat. Wat staat er in die brief en wat hoop je dan met die brief te bereiken?
1: Nou, in wat ik met die brief wil bereiken is dat er gewoon actie komt. Ik heb zelf ook die petitie toenertijd eind vorig jaar getekend. Omdat je ook dus zeg maar ziet van, goh, er worden fietsen gestolen. En ik zie eigenlijk gewoon terug, er gebeurt gewoon helemaal geen ene zak, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja.
1: Men doet niks. Er zijn systemen waardoor het naar mijn idee veel waterdichter kan. Kijk in het centrum van Alphen aan de Rijn. Daar staat gewoon een fysiek persoon. Die kent op een gegeven moment de gebruikers van de fietsenstalling. En dat weert gewoon criminaliteit.
0: Ja. Dus wat jou betreft zit dan zeg maar de oplossing door hem echt bewaakt te maken, door er een fysiek persoon ook neer te zetten?
1: Ja. Ja. Ja. Ik heb in mijn brief zeg maar aan inderdaad de gemeente en de NS, die natuurlijk eigenlijk een soort eigenaar is van die stalling, heb ik gewoon gevraagd van, ik wil dat er gewoon tot actie uitkomt. Ik zeg, elke dag worden er fietsen gestolen daar, maar jullie zitten gewoon achterover te leunen, jullie doen niks. Blijkbaar omdat ze zelf daar hun fiets niet stallen en dus ook geen mikpunt van diefstal daar kunnen zijn, voelen ze waarschijnlijk het probleem minder groot. Maar als je daar een fysiek persoon neerzet, want dat is vroeger altijd zo geweest. Ik bedoel, toen ik studeerde, kon ik bij een fysiek persoon, moest ik een kaartje kopen om daar mijn fiets te kunnen stallen. En dat kaartje moest ik ook weer inleveren als ik mijn fiets weer ophaalde. En dat moest matchen met het kaartje wat dan mijn fiets zelf zat. Naar zo'n systeem zullen we weer toe moeten.
0: Het is eigenlijk heel simpel, zou je zeggen.
1: Ja. Ja, want ik heb in mijn brief heb ik ook een suggestie gedaan. Mijn zoon zit in Zoetermeer op school. Die parkeert zijn fiets onder het centrum van Zoetermeer. Nadat hij met de bus daar komt. Daar zit gewoon een QR-code op zijn fiets. Aan een fietssleutel een tweede QR-code. En die twee moeten matchen als hij weer in wil rijden. En als hij weer uit wil rijden. Is er geen match, kan je ook je fiets niet ophalen.
0: Nee.
1: En daar staat ook een fysiek persoon. Die kent jou, die groet je. En dat weert gewoon verkeerde mensen.
0: Nu heb jij die brandbrief dus gestuurd. Ja. Is er inmiddels al enige reactie op gegeven?
1: Nou, vanuit de NS heb ik nog helemaal niets gehoord. De brief is ook per post onderweg. Mocht de e-mail niet gelezen worden, dan heb ik twee pogingen gedaan. Vanuit de gemeente heb ik vanuit de raadsgriffie teruggehoord dat die volgende week donderdag als ingekomen stuk ingebracht wordt in een raadsvergadering.
0: Dus er wordt in ieder geval aandacht aan besteed zometeen. Dat is het fijne, ja. Nu vertelde je ook, jij bent een van die 700 ondertekenaars van de petitie die eerder is aangeboden. Ga je nog optrekken met de mensen die petitie bijvoorbeeld hebben opgezet? Want meer mensen maken sterk natuurlijk in dat verhaal.
1: Ja, ik zou niet weten wie dat toen de tijd heeft opgezet. Ik ben toen aangesproken op het station. Ik heb mijn naam en mijn handtekening ingevuld. En daarmee hoopte ik zeg maar dat de gemeenteraad dacht van, goh, het probleem is, er is een grote vraag naar dat het probleem opgelost wordt. Maar ja, helaas, ik heb ook niets meer gelezen erover in de kranten. Ik heb het recent ook weer opgezocht. Ik heb het ook in mijn brief heb ik het meegenomen van, goh, ik dacht dat jullie het zouden gaan bespreken. En ik verwacht eigenlijk een terugkoppeling daarop.
0: Ja, dus je verwijst ook eigenlijk naar die petitie van vorig jaar. Ja, precies.
1: Ja.
0: Het geeft in ieder geval wel te kennen dat er wat zorgen zijn. Nou ja, wat zorgen, flink wat zorgen. Want het gebeurt veel. De cijfers van de laatste tijd zijn natuurlijk nog niet bekend.

0: Omdat dat nu wordt gemeten, uiteraard. Dat zal aan het einde van het jaar wel weer bekend worden. We hopen in ieder geval vanuit de gemeente dat, dat zij daar iets mee gaan doen. En uiteindelijk vanuit de NS ook, omdat ze inderdaad gewoon eigenaar zijn van de fietsenstalling. Ja, dit gaat echt om de bewaakte fietsenstalling. De fietsappel, ja, daar zeggen ze dan ook vaak op. Dat is eigen risico. Moeten ze daar dan ook iets aan doen, volgens jou?
1: Ja, nou kijk, weet je, die fietsappel is natuurlijk ook vanaf sinds dat die bestaat een punt van discussie. Ik vind als ik op straat mijn fiets zet, dan heb ik ook het risico dat die natuurlijk gestolen wordt. Dat heb je in zo'n fietsappel ook eens een openbaar iets. Mensen kunnen daar natuurlijk zelf voor kiezen, maar ook daar worden natuurlijk gewoon goede fietsen tussenuit gepikt. Ja. Kijk, kom jij met een oud barrel, die discussie heb ik hier thuis ook gehad. Van ja, moeten we dan in een oud barrel naar het station gaan fietsen? Je moet bedenken dat wij daar in 20 minuten aan het fietsen zijn om bij het station te komen. Ik wil gewoon dat ik op een goede fiets naar het station kan komen en dat een ander van mijn spullen afblijft.
0: Ja, daar gaat het natuurlijk om.
1: Ik werk er hard voor en een ander die tilt mijn fiets op en die is weg en die wordt in een busje geladen en wordt verkocht of waar dan ook. En ja, ik moet nu weer naar de fietsenwinkel om vervolgens een nieuwe fiets aan te schaffen. Ja, daar ben ik gewoon klaar mee.
0: Ja, dat begrijp ik. En nu is het ook vaak dat heel veel mensen hun fiets bijvoorbeeld weer terugvinden op Marktplaats. Nou, ik weet niet of je Marktplaats inmiddels hebt afgeschreven en of je hem al bent tegengekomen.
1: Helaas,
0: ja.
1: Nee.
0: Niet tegengekomen, maar wel afgeschreven.
1: Nee. Ja.
0: Maar wat je ook hebt gedaan, is aangifte gedaan bij de politie van die diefstallen. Daar heb je wel een reactie op ontvangen tot nu toe dan. Want de aangiftes, die zijn geseponeerd?
1: Ja, dat was echt teleurstellend. De avonden dat dat ik thuis kwam en ik alle gegevens van die fietsen bij de hand had en ik kon aangifte doen. Nou, dan verwacht je van kijk, ik weet zwaardere criminaliteit heeft ervoor voorrang. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als ik dan de volgende ochtend een mailtje krijg van joh, er is een update in je aangifte. Nou, dan log ik in via mijn politie.nl. En dan zie ik gewoon geen onderzoek instellen. Dus mijn aangifte die ik deed de avond is de volgende ochtend eigenlijk al weer gesloten. En ik krijg enkel een pdf-bestand, zodat ik dat eventueel kan indienen bij de verzekering.
0: Oh, dat is het enige. Je krijgt niet ook een reactie waarom die dan geseponeerd is?
1: Nee.
0: Okay.
1: Nee, helemaal niks. En dat heb ik bij beide aangiften gedaan. Dus ja, ook daar heb ik weinig fiducie op dat er iets gebeurt. En dat die fiets op die manier ook terugkomt.
0: Stel Marjolein, er komt zometeen geen reactie vanuit NS. De gemeente die gaat wel in discussie hierover en die komt dan wel met een plan, maar het is uiteindelijk niet afdoende. Leg je dan bij neer of heb je wel al een vervolgstap in gedachten dat je hier echt voor blijft strijden?
1: Nou ja, weet je, op een gegeven moment is het van, het is natuurlijk van, ik ben maar een eenling, zeg maar. Ik heb wel eens gezegd van, het is dat ik moet werken en om brood op de plank te krijgen, anders zou ik nog eens een hele dag graag bij het station gaan zitten om eens te kijken, goh, wat zie ik zelf gebeuren. Of ik huur een pandje bij het station en ik ga daar zelf een bewaakte fietsenstalling beginnen. Misschien dat loont. Maar het is gewoon heel lastig. En daarom heb ik die brief gestuurd. En ik hoop gewoon dat andere mensen, die helaas ook net als ik dan de dupe moeten worden, dat die ook zoiets doen. Want als we niks doen, dan gebeurt er ook niks. Want dan weten ze het, dan wordt verstomd het probleem op een gegeven moment. En verdwijnt het weer naar de achtergrond. Terwijl ik denk van, ja, weet je, de kosten die men bijvoorbeeld dagelijks hebben om een nieuwe fiets aan te moeten schaffen, een oud barrel dan wel weer een nieuwe, en dan heb ik dan nog niet eens over de prijzen van een e-bike. Die wegen niet op tegen een systeem. Als de gemeente en NS samen de handschoen oppakken, dan kan er gewoon een waterdicht systeem zijn. En dan is iedereen gelukkig en dan hoor je niemand meer klagen.
0: En de suggestie doe je dan ook. Het antwoord lijkt heel simpel. Maar ja, of de gemeente dat ook vindt, dat is natuurlijk de vraag. Volgende week donderdag dan komt hij in ieder geval als ingezonden stuk in de raad. We gaan het in de gaten houden. Hou ons ook vooral op de hoogte. Ja, die twee fietsen krijg je dan niet mee terug. Maar we hopen in ieder geval dat het de brandbrief in zover toch weer wat aandacht geeft aan het probleem. En dat er wel gevolg aan komt.
1: Ik hoop het ook, ja.
0: Tot slot, hebben je kinderen inmiddels wel weer een andere fiets? Hoeven zij niet te lopen naar het station?
1: Nee, mijn dochter, daar moest ik een nieuwe fiets voor aanschaffen, want daar dekte de verzekering de kosten nog maar voor 30%. Dus daar was ik wel even enorm zuur mee. En mijn zoon hoopte deze week een nieuwe fiets via de verzekering te kunnen krijgen. Want ja, die fiets was slechts een half jaar oud.
0: Een half jaar oud ook echt?
1: Ja.
0: Wauw. Ja, extra zuur in zover natuurlijk, ja. Nou, we hopen in ieder geval dat er gevolg aan komt. Marjolein, hou me op de hoogte nogmaals. En,
1: ik hou het ook.
0: Houd in de gaten, zeker. En dankjewel dat je het verhaal met ons wilde delen, want dat vinden we ook fijn.
1: Heel goed. En jullie bedankt voor de aandacht en succes met de show verder.
0: Dankjewel. Jij een mooie dag ook.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Rise and Shine hoor. Ik zei het net al, het gevoel van de Zero's. En als je de naam Lasco noemt, nou, dan weten we zeker dat we weer in de Zero's zitten. In ieder geval in gedachten. Nieuwe muziek, Rise, hoorde hier in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow, dan gaan we even proberen contact te leggen met de Spelersbus. Niet van Nederland zelf hoor, maak je geen zorgen. Ik bedoel, we gaan niet Ronald Koeman bellen. Zou hartstikke leuk zijn, maar nee, we hebben onze eigen spelersgroep die we in de gaten houden. Dat zijn namelijk de meiden van het palet, groep 6, 7 en 8. Die gaan vandaag het voetbaltoernooi. Het schoolvoetbaltoernooi spelen. De finale daarvan in Zeist. Want ja, bij de KNVB Campus gaan ze dat doen. En ja, daarin proberen ze dan toch weer die titel te veroveren voor beste jeugd schoolvoetbalteam van Nederland. 2 jaar geleden hebben ze die titel al eens een keer gewonnen. En ze hopen dit jaar. En ja, het vertrouwen heb ik erin hoor. Ik bedoel, wat dat betreft gun ik het die meiden. Maar ze waren hier natuurlijk ook de gast vorige week in de ochtend. We hopen gewoon dat zij met die titel naar huis komen. Dat zij ook die beker hier kunnen tonen in de ochtendshow. Want ja, dan nodigen we ze uiteraard gewoon weer uit. Zo is het wel. Maar zometeen proberen we even contact te leggen, want ze zijn onderweg. En zometeen in de ochtendshow natuurlijk een rondje de voor of de na. De muziekkennisquiz die wij spelen elke dag rond 9:15. Ja, wat gebeurt daar dan in? Nou ja, ik ga een fragment draaien van een liedje. En aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die track. En we willen ook weten of dat hij voor of na een bepaald jaar toe is uitgebracht. Ries, waar zijn jullie gisteren geëindigd?
1: We hebben hem gisteren niet gedaan.
0: Oh, nee. Ja, dan gaan we met de dag van maandag spelen. En dat is 1984 geweest. Ja. Toen hadden we namelijk Mai Tai en History als opdracht. Dus nou, dat weet je alvast. 1984, onthoud, schrijf het op. En neem het mee zometeen in het rondje de voor of de na. Dat allemaal zometeen na het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de gisteren uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn.

0: Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.
1: Ja, wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je van Richard Harman, want hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen in de regio Holland-Rijnland moet op de schop. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 16.000 woningzoekenden. Veel mensen ervaren frustratie door de lange wachttijden. In de regio staan ruim 170.000 mensen ingeschreven voor een sociale huurwoning, terwijl er vorig jaar slechts 4500 woningen beschikbaar kwamen. Holland-Rijnland Wonen onderzoekt nu een nieuw systeem. Meer dan 300 motorrijders hebben zondag in Alphen aan den Rijn deelgenomen aan een bijzondere ride-out voor de 12-jarige Mirak. De jongen is terminaal ziek en kreeg dankzij familie, vrienden en de motorrijders een onvergetelijke dag. De stoet reed van de Amerikalaan naar zijn woning aan de Waterscheerling. Mirak, een groot motorliefhebber, mocht zelf ook plaatsnemen op verschillende motoren. Schiphol heeft nieuwe veiligheidsmaatregelen ingevoerd, waardoor vliegroutes in de nacht zijn aangepast. Daardoor verandert ook de verdeling van de geluidsoverlast. Inwoners van Nieuwkoop en omgeving zouden juist minder vliegtuigen horen, net als bewoners van Leimuiden, door een nauwkeurigere route vanaf de Kaagbaan. Volgens Luchtverkeersleiding Nederland zijn de wijzigingen nodig om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar komen. Het aantal vluchten blijft daarbij gelijk. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Jes Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment 3 files in de regio. Het gaat om de A12, de naar richting Utrecht. Daar loopt het vast tussen Nieuwbrug en Harmelen. Die vertraging bedraagt daar zo'n 5 minuten. Een 5 minuten vertraging ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat die file. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar ook op onthoud. Die duurt dan 3 minuten tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Hoe is het op het spoor?
2: Ja, reizigers tussen Alphen aan den Rijn en Gouda moeten rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden rijden er tot en met zaterdagnacht geen treinen op het traject. NS zet bussen in tussen beide stations. De extra reistijd bedraagt ongeveer een half uur.
1: Gebruik in ieder geval de reisplannen van NS om jouw route te checken. En gebruik de app studioalf.nl/WhatsApp om zometeen mee te spelen met de voor of de na. De muziekkennisquiz die we spelen rond 9:15 is dat. En dat allemaal zometeen na de muziek van Imai en ook de Black Eyed Peas. Shut up!

0: Noah van Imai in de ochtendshow van Studio VK gepraat. Daarvoor hoorde je ook nog de Black Eyed Peas en Shut Up. Een plaatje uit 2003. Ja, de Imai die komt uit dit jaar, is nieuwe muziek. De vraag is, ja, waar komt de plaat vandaan die we als opdracht hanteren in de voor of de na? Ja, want dat is de muziekkennisquiz die we spelen. Elke dag rond 8:45, zo waar het kan natuurlijk. In de ochtendshow, de voor of de na heet het. Ja, waarvoor de voor of de na? Nou, we vragen je altijd of dat hier voor of na een bepaald jaartal uitkomt. Of uit is gebracht. En we willen ook van je weten wie de artiest is. Wat de titel is van de track. En dat kun je allemaal insturen via de app studio11.nl/WhatsApp. Want de titel dagwinnaar ligt op je te wachten. Voor deze woensdag 17 juni 2026. Ja, de vraag is dus, welke opdracht gaan we zo meteen hanteren? Wie is de artiest? Wat is de titel? En komt die voor of na het jaar 1984 uit vandaan? Want dat is namelijk het jaartal wat we afgelopen maandag hadden als opdracht. Namelijk Mai Tai and History komt uit het jaar 1984. Dus daaar gaan we gewoon lekker op verder. Ja, studio11.nl/WhatsApp om jouw antwoord door te geven. Richard Harreman, ben jij er klaar voor?
1: Ja, ik zit helemaal klaar. Ik zit er al 1,5 uur klaar voor. Ik heb er zin in.
0: Ja, dit is echt een moment waar je naar uitkijkt altijd,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd of dat jij het plaatje weet te benoemen zometeen. Je bent er klaar voor, dus laten we maar gaan doen dan. Dit is de opdracht voor vandaag.

0: Ja, ik denk, ik geef toch een extra eentje mee in zover. Ja, wie is de artiest? Wat is de titel? En komt die voor of na het jaar 1984 vandaan? Dat willen we van je weten. Antwoord kun je insturen via de app studio11.nl/WhatsApp. Ben heel benieuwd of dat je het goed gaat hebben, Ries. Heb je een idee tot nu toe?
1: Sterker nog, ik heb hem al in het draaiboek gezet voor morgen. Dus,
0: Je weet het al meteen?
1: Ja.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd of jij het ook weet. Studio11.nl/WhatsApp om het antwoord door te geven. Nog één keer heel even kort een fragment hiervan.

Nou, er is voldoende gezegd wat dat betreft. Studio.nl/WhatsApp. Gooi je antwoord door via die app. Titel en artiest voor of na het jaar 1984. Daar zijn we naar op zoek. En wie weet ben jij zometeen de dagwinnaar in de voor of de na.

0: Richard Houweman kreeg ik net te horen. Zo! Nou, die hoor je ook nooit meer op de radio. Maar bleek ook een enorme flop te zijn, hè? Van,
1: ja, die film. Ja, die is niet goed gevallen bij een hele hoop James Bond-liefhebbers.
0: Is het een plaatje van James Bond, ja?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Welke film dan?
1: The Living Daylight.
0: Oh, en ja, zo heet die track dan ook.
1: Ja.
0: Was het dan ook de titeltrack?
1: Ja.
0: Net als Billie Eilish en Madonna en Sam Smith en Shirley Bassey.
1: Ja, alleen, nou weet ik alleen niet of dat het ook inderdaad in het begin nog werd. Want wordt in het begin heb je ook altijd nog muziek, weet je wel. En dan langzaam artistiek spullen. Zo, dat weet ik dus niet zeker.
0: Daar heb je gelijk in, Ries. Want weet je wat ik niet hoor? Moet je horen, hè? En dan dat deuntje van James Bond. Ja. Dat hoor je er niet in. Dus het kan. Ja, nee, precies. Maar goed, het is wel een track die bij de film van James Bond was.
1: In de jaren 80 geloof ik dat het was of zo. Dus,
0: 1987 komt hij vandaan, maar, inderdaad. Ja. En Jordi Mier in de ochtendshow. Aha, en The Living Daylights. Ja, wat je ook hoorde in de ochtendshow was natuurlijk de opdracht in de voor of de na. Het is de muziekkennisquiz die we spelen elke dag rond 9:15, zo waar het kan. Ik heb een fragment laten horen. We zijn op zoek naar titel en artiest en of dat die voor of na het jaar 1984 is uitgebracht. Ja, nog één keer even het fragment dan, want dit is de opdracht voor vandaag.

0: Ja. We zijn op zoek naar titel en artiest voor of na het jaar 1984. Dat is de vraag natuurlijk. Is hij voor of na dat jaar uitgebracht? Richard Arman, ja, je zei het al. Ik weet dit, want ja. Ik heb het meteen al verwerkt in het draaiboek voor morgen.
1: Ja.
0: Zodat we in ieder geval weten met welk jaar het al van morgen verder moeten gaan. Ja, wat is jouw suggestie dan die je wilt inbrengen?
2: Ik weet gewoon dat het Shouse is met Love Tonight. Ja, en na 1984.
0: Maar heb je dan ook een suggestie van uit welk jaar de plaat komt?
2: Toevallig wel, want het is volgens mij rond de coronaperiode geweest. Dat is rond 2021.
0: Oké dan.

0: 2021, zeg jij?
1: Ja.
0: Hmm. Oké, okay. Ik ga het antwoord
1: hier. Oh, sorry, nee, 2017. Sorry, ik zit helemaal mis. Ik zat namelijk met een ander liedje eerst in mijn hoofd. Of van jouw. Ja. Die was in 2021 uitgebracht, maar deze was 2017 uitgebracht. Zo heb ik hem ook in het draaiboek gezet.
0: Ja, ik wou zeggen, want je hebt een heel ander jaar hier genoteerd. Maar goed, 2017 zeg je dus, je past hem aan?
1: Ik pas hem aan naar 2017.
0: Je past hem aan. Nou, oké, okay. Ik ga het antwoord invullen. Hij is er zeker van dat hij het goed heeft. Shouts, Love Tonight van... uit het jaar 2017. Is het antwoord goed of niet? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, in de app er komen veel antwoorden binnen die wat dat betreft jouw gelijkgever is. Ben die... ik weet, dit is niet het genre van Ben.
1: Nee.
0: Maar toch doet hij een gokje, want hij speelt elke dag mee natuurlijk... in de ochtendshow met de voor of daarna. Rond 2018 gok ik... gok ik niet, maar Ben wel.
1: Okay.
0: Your Love Tonight kan de titel zijn, de artiest weet ik niet, zegt hij.
1: Nee.
0: Nou, ik vind dat wat dat betreft dat hij wel dichtbij zit.
1: Ja,
0: dat een goede gok is geweest. Ja, gokken is niet het geval geweest voor Fenna. Want Fenna die is het met jou eens, Ries. En wat dat betreft heeft ze het hartstikke goed.
1: Hoera voor Fenna.
0: Nou, hoera voor Fenna, absoluut. En hooray, hupsakee, want de titel dagwinnaar komt haar kant op. Zij is namelijk de dagwinnaar van vandaag, woensdag 17 juni 2026. Dus Fenna, van harte gefeliciteerd. We waren op zoek naar shows en Love Tonight. En komt inderdaad uit het jaar 2017. Officieel is hij opgenomen in het jaar 2016.
1: Zo?
0: Ja, maar 2017 echt officieel uitgebracht.
1: Maar hij is volgens mij ook pas in december of zo 2017 uitgebracht. Dus kijk, nou, dan heb je gewoon een jaar op de pan gelegen.
0: Klopt inderdaad. 14 december, om precies te zijn, werd hij uitgebracht. Ja, veelal gebruikt ook bij het Nederlands elftal voor de avonden waarin ze dan in de arena of in de Kuip speelden. Om een beetje mensen op te hypen voor die wedstrijd.
1: Ja, een beetje sfeer te creëren.
0: Nu vind ik het jammer dat deze plaat dus niet te horen is tijdens het WK voetbal. Want daar had ik het wel bij verwacht, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat blijkt dus niet te zijn. Ja. Maar goed, A Love Tonight van Shouse uit 2017. Morgen dan gaan we hem opnieuw doen. 8:45, de voor of de na. Ja, en de vraag is dan, ik ga een fragment draaien opnieuw van een liedje. En komt die dan voor of na het jaar 2017 vandaan? Want dat jaartal, daar gaan we dan morgen gewoon mee verder. Nou, tot zover.
2: Yes.
0: We moeten nog één ding doen en dat is eigenlijk...
3: Nog even iets heel belangrijks. We moeten iets rectificeren.
0: Ja, we moeten weer de broekriemen aantrekken. We moeten even op het matje komen bij de baas. Want Geert, die deed mee met waar of niet waar, een uur geleden ongeveer. En daarin hebben wij genoemd dat hij het niet goed had. De antwoordvolgorde die hij had ingestuurd. Dat had moeten zijn...
1: Waar, niet waar.
0: Ja, en ik heb volgens mij twee antwoorden door elkaar gehaald. Waardoor ik het anders heb benoemd of... dat ik het wel heb benoemd, maar dat ik de suggestie heb gewekt dat het niet goed was. Maar hij heeft daadwerkelijk waar niet waar ingestuurd. Dus ja, Geert had gewoon goed.
1: Ja.
0: Dus dat moeten we even rectificeren bij deze.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. maar ook gefeliciteerd. Nou, dat was voor het moment dat jij er niet was hier. Dus dan had ik altijd...
1: Goedemorgen.
0: Dus dan was je altijd nog even bij me, weet je wel. Dat vond ik altijd fijn.
1: Ja.
0: Want
1: verlatingsangst.
0: Dan zei ik altijd, goedemorgen Richard.
1: Goedemorgen.
0: En dan had ik ook nog een tweede, want het is natuurlijk niet leuk om altijd naar dezelfde goedemorgen te luisteren.
1: Goedemorgen.
0: En dan had ik ook nog...
1: Goedemorgen.
0: Ja, precies. Zie je? Ja. Oh, die deed je eigenlijk best wel identiek. Ja.
1: Goedemorgen.
0: Nou, goedemorgen. And I wish you the best.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Ja, een hele goede morgen. Het is 10 minuten over 9. De Ochtendshow op Studio van Kagebrazem. En het nieuws van... Dennis.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal.
8: Goedemorgen.
9: Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel... omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Eens even kijken hoor. Ja, moet ook even... Even klikken waar...
10: Zijn klik was wel wat harder hè?

0: Ja, dat klopt. Ja, maar dat komt ook door... Nou, we zijn uitgeklikt. We gaan naar het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is maandagochtend een overleden persoon aangetroffen. De hulpdiensten werden rond 4:15 gealarmeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden van het overlijden. Over de zaak wordt voorlopig geen verdere mededeling gedaan. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft vorig jaar een tekort van 6,3 miljoen euro geleden. En dat is aanzienlijk minder dan de 13 miljoen euro die vooraf werd verwacht. Meevallers waren er onder meer bij onderwijs, de opvang van Oekraïnse vluchtelingen en de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd vielen de kosten voor jeugdhulp bijna 5 miljoen euro hoger uit dan begroot. Voor dit jaar rekent de gemeente opnieuw op een fors tekort van ongeveer 15 miljoen euro. Een bestelbus is gisteren vastkomen te zitten onder het viaduct van de N445 in Rijpwetering. De bestuurder had de maximale doorrijhoogte onderschat, waardoor het voertuig klem kwam te zitten. Niemand raakte gewond. Een berger moest eraan te pas komen om de bestelbus los te trekken. Het is niet de eerste keer dat het misgaat bij het viaduct aan de Pastoor van der Plaatstraat en de Zuidweg. Ook vorige maand kwam daar al een bestelbus vast te zitten. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ik ben blij dat je niet hoeft te betalen per letter.
1: Hoezo?
0: Nou, de Pastoor van der...
1: Ja, erg hè. Pastoor van der Plaatstraat. Ja, je moet het maar even drukken op een naambordje. Dan wordt het heel lang wat naambordje wordt dat.
2: AB hier 04321. ja, er is een ongeluk gebeurd aan de pastoor van de...
1: Ja, sorry, het valt weg.
2: Je valt weg. AB hier 04321. Er is een storing aan de... En je valt weer weg. Over.
0: Ja, dan wordt het lang verhaal op een gegeven moment.
1: Lang verhaal,
0: ja. Precies. Ja. Dat was hem, hè?
1: Dat was hem.
0: Dankjewel. Om dit verhaal maar korter te houden. Ja, we kunnen een melding doen. Er is geen file.
1: Oh, nou,
0: nee, het rijdt lekker door op de wegen in de regio. Dat is lekker. Ja, op het spoor wel wegwerkzaamheden sowieso natuurlijk.
1: Ja, nou, spoorwerkzaamheden.
0: Ja, zo is het.
1: Ik zei het gisteren, zei ik het ook verkeerd. Dus maar het komt goed. Reizigers tussen Alphen aan de Rijn en Gouda moeten rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden rijden er tot en met zaterdagnacht geen treinen op het traject. De NS zet bussen in tussen beide stations. De extra reistijd bedraagt ongeveer een half uur.
0: Dankjewel.
3: De Ochtendshow. Met Wesley Hoek.

0: Billie Eilish. En Birds of a Feather. In de ochtendshow. Eens even bellen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Raoul Wesley van de ochtendshow.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, je bent in de uitzending al meteen. Want er staat iets spannends te gebeuren op dit moment. Jullie zijn namelijk op het parkeerterrein, als het goed is, van de campus in Zeist, hè, van de KNVB.
1: Ja, zeker. Ja, ja. We staan al klaar om de wedstrijden te spelen.
0: Ja, het gaat natuurlijk om het meisjesteam van basisschool Het Palet, groep 6, 7 en 8. Vorige week waren de meiden hier in de studio samen met de coaches. Jij bent een van de ouders, Raoul. En jij hebt iets bijzonders gedaan, want jij hebt een bus geregeld, hè?
1: Klopt, we hebben een spelersbus geregeld, zodat de dametjes met z'n allen richting Zeist konden gaan.
0: Wauw, dat geeft al meteen een gevoel alsof het een echt voetbalteam is die zometeen gewoon het kampioenschap weet binnen te halen.
1: Ja, dat hopen we wel. We hopen natuurlijk weer, zoals 2 jaar geleden, weer goed te scoren.
0: Ja, voor de duidelijkheid, jij bent een van de ouders van de meiden. Het team gaat zometeen een gooi doen voor de titel. De finale van het schoolvoetbaltoernooi, het landelijke toernooi, bij de KNVB-campus. Dat is ook wel een bijzondere locatie, toch, Raoul?
1: Klopt. Absoluut. Hier traint het Nederlands elftal, de heren en de dames. Dus het is echt een heel mooi complex om te spelen.
0: Dat niet alleen natuurlijk, maar ook heel veel talenten die daar hebben rondgelopen. Denk je dat op

0: gegeven moment de KNVB het ook opvalt dat dit meidenteam gewoon heel goed is en dat zij zometeen misschien worden uitgenodigd door de KNVB. Dat zou natuurlijk ook mooi zijn.
1: Dat zou heel mooi zijn. Ja. Maar vergeet niet, er zijn veel andere ploegen die ook heel goed zijn. Dus we moeten het eerst laten zien.
0: Ja, dat is zo. Maar we moeten wel een beetje manifesteren natuurlijk, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: hoe is het daar? Zijn de meiden zenuwachtig? Of merk je al dat ze er eigenlijk gewoon heel veel zin in hebben en de eerste wedstrijd gewoon meteen moet starten, bewijzen van?
1: Ze hebben er heel veel zin in. En zal ik hem even op de speaker zetten, zodat ze wat kunnen zeggen?
0: Graag.
1: Ja, daar komen ze. Eén moment.
2: Heide.
1: Even kijken. Zo, hier zitten we. Nou, ze staan op de speaker hier.
0: Zo, nou, de flinke muziek al, heb ik het idee.
1: Dametjes, zeg eens wat.
3: Hallo!
0: Kijk, goedemorgen dames. Ja, jullie gaan zometeen de eerste wedstrijden spelen. En dan te hopen dat jullie uiteindelijk ook de finale weer weten te bereiken. En de beker in ontvangst mogen nemen. Hoeveel zin hebben jullie erin?
3: Heel veel!
0: Kijk, zijn jullie zenuwachtig?
3: Nee,
0: dat klinkt ook niet zo. Dit is echt, dit is al meteen zo'n overwinningsgevoel wat ik krijg, meiden. Wat wordt de plan? Het wordt aanvallen, toch? Gaan we weer met 5 spitsen spelen?
3: Ja.
0: Nou, dat worden heel veel doelpunten, als ik het zo mag geloven. En is de keeper er ook bij?
3: Ja.
0: Ja, die was vorige week natuurlijk niet hier in de studio. Want die zat op een andere school stiekem. Maar goed, dat geeft niet, want ja, jullie hebben wel een keeper nodig. Even een voorspelling. Gaan jullie winnen?
3: Ja!
0: Heerlijk. Ja, vanaf 10 uur dan gaat het toernooi beginnen. Om 4 uur dan eindigt het weer rond de klok van 4 uur. En dan weten we ook of jullie hebben gewonnen. Zullen we afspreken, dames, dat of jullie nou wel of niet winnen, dat we in ieder geval er weer voor zorgen dat jullie hier in de studio komen om over vandaag te gaan vertellen?
3: Ja!
0: Nou, dat is ook een volmondige ja, dan is dat bij deze afgesproken. Ik wil jullie heel veel succes wensen. Zet hem op, het palet, groep 6, 7 en 8 en de keeper van de andere school. Maar dat noemen we gewoon even bij het palet van vandaag. En zet hem op, haal die beker binnen en dan hopen we de volgende keer jullie weer hier te ontvangen met die beker. Dus zet hem op vandaag.
3: Dankjewel.
0: Succes.
3: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Oh. Nog één keer.
3: Goedemorgen,
0: Wesley! Top, dank jullie wel. En Raoul, ook heel veel plezier zometeen.
4: Yes.
3: Dank je.
0: Succes. Doeg.
4: Hoi, hoi.
0: Heerlijk, dat enthousiasme van die meiden. Ik kan er zo van genieten. En ja, dat goedemorgen, Wesley, zit er al meteen lekker in.
5: Dus ja,
0: we hebben
5: zeker.
0: Ze, ja, dat, vorige week gevraagd namelijk of ze dat 1 keer willen doen. Dat zit er nu in, hoor.
5: Ja, leuk. Fantastisch om te horen. Leuk. Kan je gelijk een leuk snippet van maken. Ja.
0: Nou, die hebben we toevallig al. Maar deze kunnen we natuurlijk ook even uitknippen en gebruiken. En zo is het. Wordt dat ook meteen gedaan. We hebben hem. Even kijken hoor, waar heb ik hem dan staan? Die zou ik eigenlijk bij wijze van spreken al direct in het bezit moeten hebben.
5: Ja, je hebt hem al, als het goed is.
0: Ja, nee, dat klopt. Oh, hier heb ik hem. Even kijken hoor. 1, 2, 6. Dames, roep het maar.
6: Goedemorgen, Wesley.
0: Nou, en de trainers die waren er ook bij vorige keer. Dus die deden ook even mee met z'n allen.
5: Wat
0: dus
5: leuk.
0: Ja, heel goed. Goedemorgen, Justin.
5: Goedemorgen, Wesley.
0: Justin van Kampen, cultuurmakelaar natuurlijk van Alphen aan de Rijn. Ja, het is weer woensdag cultuurdag bij Studio Alphen Kagebrazem en RTV Hollands Midden in zover. Want we zijn wat dat betreft 1 streekomroep. Dat gaat ook zometeen zich vormen. Heb ik gisteren in ieder geval begrepen vanuit de sessie waar ik was. Ja, ik heb een drukke week deze week.
5: Zo.
0: Afgelopen vrijdag bij de Cultuurborgel. Ja. Wat ook erg leuk was, Justin.
5: Ja, was gezellig, hè?
0: Het was zeker gezellig.
5: En dat niet alleen, het was ook echt nuttig.
0: Ja,
5: volgens mij hebben jullie uiteindelijk de toko gesloten.
0: Wij zijn als laatste. Ja, we gaan inderdaad. Ja. En we hebben nog een bril van iemand meegenomen die is blijven liggen. Dus we waren ook nog van de gevonden voorwerpen.
5: Oh, meen je?
0: Maar laten we jou even ook op de juiste manier introduceren. Het is

0: is die, dan geef hem een groot applaus, de enige echte.
1: Jawel!
2: Jawel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen iedereen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen iedereen. En zo voort. Ja, precies. Ja. Zeg, Justin van Kampen, afgelopen vrijdag cultuurborrel. Wat hield dat in?
2: Ja, we hadden echt een fijne zomerborrel om te reflecteren op het aflopende culturele seizoen. Het is nog steeds volop bezig, maar het loopt natuurlijk af richting de zomer. Ja. En vooruit te blikken richting het nieuwe culturele seizoen. En dat is een mooi moment om samen te komen. En elkaar te ontmoeten en een stukje inspiratie te bieden. Want ik had Dan, het Kennisinstituut voor Digitale Transformatie van de Cultuursector, uitgenodigd om wat te vertellen over het belang van dat online zichtbaar zijn voor de cultuursector.
1: Ja, want voor de duidelijkheid, Pascal was er inderdaad vanuit Dan. Zij zorgen ervoor dat mensen tips krijgen van eigenlijk wat jij hier doet, maar dan de cultuurtips. Maar zij geven dan weer informatie over hoe kun je zichtbaarder worden op social media, zodat je meer aandacht krijgt voor je organisatie. Dat legden ze uit naar aanleiding van de presentatie. Ja. Wat toch even kort, hè, voor de mensen die daar niet zijn geweest en toch een culturele organisatie hebben of onderneming, daar kan het ook prima voor. Wat kun jij doen op social media zodat jij meer aandacht krijgt voor je organisatie?
2: Ja, het belangrijkste is dat je dus mensen die online, kijk, leven sowieso in de echte wereld, maar ook in een online wereld. En die is minstens net zo belangrijk. Dus het is ook belangrijk dat je daar dus zichtbaar bent. Dat betekent dat je content maakt, zoals we dat noemen. En dat is dus een stukje zichtbaarheid. Je kan het publiek bereiken. Want je moet eigenlijk bedenken welke publiek wil je bereiken in de toekomst. En hoe krijg je die dus over de vloer. Beleving verrijken. Want digitaal kan je op een hele andere manier cultuur beoefenen dan fysiek. Je kan natuurlijk ook waardevolle data gebruiken. Hè. Net zo goed dat wij ook kijken naar hoeveel mensen kijken onze stories. Ik weet niet of er al ondertussen luistergegevens van Studio Alpha zijn. Dat is allemaal hele belangrijke data. En als laatste samenwerking natuurlijk.
1: Ja, dat is zeker belangrijk. En daarvoor was die avond natuurlijk ook om contact met elkaar te leggen. De connecties te smeden. Dat gebeurde ook. Want heel veel mensen gingen daarna ook met elkaar in gesprek. Ook over het hele verhaal van hoe ga je dan online te werk. Want de een heeft er wat meer ervaring in dan de ander. Maar zo kwam ik er ook achter dat er gewoon best wel wat bijzondere organisaties zijn. Althans, ja, in eerste instantie niet per se bijzonder. Want het zijn gewoon kunstorganisaties of wat dan ook. Maar de vormen die ze dan hanteren, dat vind ik dan wel weer een bijzonder verhaal. Bijvoorbeeld een breimanier die eigenlijk heel ouderwets is, waar bijna niemand meer wat van af weet, maar toch elke week of elke maand weer 15 deelnemers weet te trekken.
2: Ja,
1: is dat, een voorbeeld dat, van een van de vele.
2: Dat soort workshops inderdaad. En er zijn heel veel lokale initiatieven waarbij je echt gewoon cultuur kan beoefenen.
1: Ja, het voorbeeld wat ook werd genoemd natuurlijk is de podcast die jullie maken voor Kabas. Je vertelde vorige week al, er komt een aflevering aan op het festival Onderuit is dat opgenomen.
2: Ja.
1: Onder andere in gesprek gegaan met Spinvis.
2: Ja.
1: Wat heb je besproken met hem?
2: Ja, het was een mooi gesprek met Spinvis en Saartje van Kamp, de cellist met wie hij optreedt. Gelijk, straight off the bat, zei hij, ik wil voordat ik het vergeet, de vrijwilligers bijvoorbeeld echt in het zonnetje zetten. Want Spinvis heeft overal natuurlijk gespeeld. Van Lowlands tot aan op Noorderslag natuurlijk jaren geleden gewonnen. Ja. En nu stond hij in één keer in de polder. En hij vindt het belangrijk om die kleinschaligheid te benadrukken. Die vrijwilligers die ermee gemoeid gaan. Maar ook dus het lokale talent podium geven.
1: Zullen we even naar een fragmentje daarvan luisteren?
2: Ja.
4: Nou, en dat wil ik ook nog alvast zeggen, voor ik het vergeet, dat heel Nederland draait op vrijwilligers.
2: Ja.
4: Dat is niet te geloven. We komen juist op dit soort plekken, dus de kleine lokale dingen, het zijn allemaal vrijwilligers. En dat zijn mensen die echt gewoon voor hun plezier dit doen, omdat ze het belangrijk vinden voor de gemeenschap, voor de mensen waar ze wonen dan ook. En dat is ook heel leerzaam. Want zo zit het land dus in elkaar. Het zijn, volgens mij is Nederland de meeste vrijwilligers van heel de wereld. Weet je, Nederland is een land van vrijwilligers. Dus mensen die het leuk vinden en belangrijk vinden om zoiets als dit te doen.
1: Ja, en zo is het inderdaad. Want ook heel veel van die culturele organisaties die werken eigenlijk puur op vrijwilligers. Ja, als je die niet hebt, dan houdt het hele verhaal ook gewoon op. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, subsidies, dat draaien ze natuurlijk ook op. Het is niet commercieel ingestoken. Dus ja, wat dat betreft altijd wel problemen qua financiën. Qua kunnen we volgend jaar nog wat door? Want hebben we nog genoeg vrijwilligers? En ik vind het toch wel bijzonder dat een man als Pimvis, eigenlijk een gerenommeerd artiest inmiddels. Ik weet niet hoe oud hij inmiddels is. Maar ook hij leert nog steeds van de dag van vandaag. En waardeert dan ook de inzet van al die vrijwilligers.
2: Ja, en het is die man die blijft zo openstaan voor inspiratie. Ik vond het echt een heel leuk gesprek om met hem te voeren. We hebben het ook echt gehad over hoe verbind je nou je artistieke waarde als autonoom artiest met wat er gebeurt in de wereld om je heen. Hè? Want je wil ergens ook een statement maken, want Spinvis is best geëngageerd. Dat wil zeggen, die betrokken bij wat er gebeurt in de wereld en wil daar uiting aan geven. Maar we hebben dus ook in de podcast hoor je ook zijn manier van kijken daarop. Waarop hij zegt van ja, ik kan een pamflet maken, maar daar bereik ik niks mee. Mijn taal is poëzie en muziek. En daar wil ik eigenlijk mensen mee raken die het eigenlijk niet met me eens zijn.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik zo tof aan hem. Dat we hadden echt een leuk gesprek en inspireerden elkaar ook. Hij ging helemaal aan op de vragen. Hij ging helemaal aan op het spookverlaat natuurlijk ook, waar het onderuit was.
1: Bijzondere locatie inderdaad, waar het festival is georganiseerd.
2: Ja, en het evenement kenmerkt zich ook dat de natuur die daar zich bevindt eigenlijk een medespeler is in alle kunstenvormingen die je daar ziet. Dus ook in de podcast, als je het fragment hoort, hoor je dus de vogeltjes op de achtergrond.
1: Klopt,
2: en dat hebben we bewust zo gelaten.
1: Ja.
2: Omdat het dus echt daar wordt opgenomen.
1: Ja, heel tof. Want dan krijg je ook meteen de sfeer mee die ook die dag heeft gegolden.
2: Ja, dus het is bewust geen gepolijste podcast deze aflevering. Maar je hoort omgevingsgeluidjes, je hoort de vogeltjes. Dus de omgeving is ook echt een gesprekspartner hierin.
1: Nu is Pimvis een van de gesprekken die in de podcast voorbij komt. Even in het kort, wat komt er onder andere nog meer voorbij?
2: Ja, ik heb Gideon Roggeveen, de artistiek leider, gesproken over wat hij wil bereiken. Hij hoopt dat mensen echt verwonderd zijn van de natuur die op een steenworp afstand van Alphen Centrum ligt. Tess Merlo over thuiskomen. Want Tess Merlo is natuurlijk chansonzangeres. En haar muziek denk je eerder bij de roerige Parijsstraten. Maar ze komt uit Hazenswoude-dorp. Dus voor haar voelt het heel erg als thuiskomen. Ik heb vrijwilligers gesproken. Een lokaal artiest die echt probeert wat ervan te maken. Medi Venema. Shanti was erbij. Shanti Louise heb ik erover gesproken. Dus heel veel mensen komen daar eigenlijk in terug om echt de mooie palet wat we hier hebben te laten zien.
1: De aflevering staat inmiddels online. Heet Spinvis gaat onderuit in de polder. Mooi ook dat zijn naam eraan gekoppeld wordt. Zodat het ook, ook buiten Alphen waarschijnlijk wat dingen gaat aantrekken. Is ook een onderdeel hè, van hoe probeer je meer volgers te krijgen. Ja, dit is daar ook een soort van iets in. Want je wil ook buiten Alphen dingen creëren. Je wil inspirerend zijn. Niet alleen maar binnen Alphen, ook buiten Alphen. En dat doe je dan onder andere met die podcast. Cabas Cultuurcafé heet het, hè?
2: Ja, Cabas Cultuurcafé te beluisteren op Spotify.
1: Zo is het. Buiten het feit om dat we het hebben over de podcast, zijn er natuurlijk veel meer dingen te vertellen. Waaronder natuurlijk de activiteiten die deze week plaatsvinden in de cultuursector. Jij hebt er weer een overzichtje van gemaakt, Justin.
2: Zeker.
1: Wat heb je meegenomen deze week?
2: Nou, we beginnen op zaterdag in Park Villa. Daar sluiten de leerlingen van Musical Studio het seizoen af met hun eindvoorstellingen. De jongste groep speelt Control Alt Weg, een avontuurlijk verhaal over kinderen die letterlijk worden opgezogen in de game die ze spelen. Na de pauze neemt de tienergroep het over met Nieuws van Vandaag, een voorstelling over alles wat jongeren dagelijks lezen en horen door Richard Harman. Maar vooral over de vraag, als er een krant over jouw leven zou verschijnen, wat zou daar dan in staan?
1: Oh, mooi.
2: Ja, en ook op zaterdag kun je terecht in de Adventskerk voor een bijzonder lunchconcert. Organist André Weerheim bespeelt het indrukwekkende Steinmeier-orgel met delen uit de 6e orgelsymfonie van Charles-Marie Widor. Een concert vol dynamiek, van ingetogen tot grootse meeslepend. Aanvang is 00:30, toegang is gratis met de collecte na afloop. En zaterdagavond verplaatst de muziek zich naar Theater Castellum. Daar sluit de nieuwe muziekschool Alphen traditiegetrouw het seizoen af met een feestelijk slotconcert. Op het podium staan ensembles, koren en leerlingen van jong tot oud. Verwacht een muzikale reis van veel muziek tot pop, van klassieke werk tot sfeervolle ballads. En natuurlijk ontbreken ook de geliefde Mammutor. Oh, sorry, Mam. Nou, dit kan ik geen eens uitspreken, hoor.
1: De Mambo.
2: Nee, het Mammutor-orkesten.
1: Mammutor. Mammutor.
2: Mammoetorkesten niet.
1: Het mammoetorkest.
2: Ja, sorry, er staan zoveel emmen. Ken je dat?
1: Ja, dat ken ik, ja.
2: En ik draag sinds kort ook een lens in mijn andere oog. Dus dan moet ik een mammoetorkest niet.
1: Had jij een lens in één oog?
2: Ja, lang verhaal.
1: Okay.
2: En dan op zondag een stap terug in de tijd tijdens Zin in Zondag van de bibliotheek. Want historicus Sander Wassing neemt je mee naar het Alphen aan de Rijn van ruim 200 jaar geleden. Hoe zag onze omgeving eruit? Hoe leefden mensen? En welke verhalen gaan schuil achter oude gravures en reisbeschrijvingen? Een middag voor iedereen die nieuwsgierig is naar de geschiedenis van de plek waar we nu wonen. Dus of je nu kiest voor theater, muziek of een reis door de tijd, cultuur vind je dit weekend gewoon dicht bij huis. Wil je meer cultuurtips? Kijk op kabas.nl of volg ons op de socials @ikbenkabas. En doe dat vooral, want volgende week ben ik er niet.
1: Nee, maar nou ja, goed, ik wilde jou vragen, wat zou er in de krant staan als we het hebben over jouw levensverhaal? Maar ik weet de kop al van aanstaande vrijdag, want dan wordt er namelijk gekopt: cultuurmakelaar Alphen aan de Rijn getrouwd met zijn geliefde.
2: Ja, precies.
1: Ze zagen er prachtig uit.
2: Ja, en ze hadden het warm.
1: Ja, het zweet stond op zijn voorhoofd. En dat was niet om de angst of dat ze ja of nee zou zeggen, maar omdat het 3000 graden wordt.
2: Ja, 3000 graden. Ik moet wel lachen, want ik heb die commercials die zo vaak komen op de WK, zie je dus zo'n kerel in pak staan voor zonnepanelen of zo.
1: Ja, ja.
2: Maar ze hebben niet goed opgelet. Die kerel zweet zich de peentje, staat met een enorme glimkop op. Die staat met zo'n enorme glimkop op die zonnepanelen.
1: Ja.
2: Moet je maar eens opletten. En ik heb natuurlijk gewerkt in de commerciële, als acteur ook veel dat gedaan.
1: Ja, dan dus, valt dat op.
2: Dus dan valt dat op. Ja. Die kerel heeft het warm.
1: Maar hoe ga je dit dan tegen, zometeen voor de bruiloft, voor de foto's?
2: Heb ik oprecht over nagedacht.
1: Ja?
2: Want mijn oma is vorig jaar overleden, maar speelde een belangrijke rol. En zij heeft van die prachtige, ja, het zijn eigenlijk servetten voor de tafel, maar ik kan ze ook gewoon als zakdoeken gebruiken.
1: Oh.
2: Dus ik stop zo'n zakdoekje in mijn binnenzakje en daar veeg ik gewoon af en toe even zo mijn voorhoofd mee droog.
1: Ja. Ja, en maar heb je twee binnenzakken of heb je er één?
2: Ik heb er twee.
1: Oh, twee? Want dan moet je in de ander moet je nog zo'n zakdoek houden. Dat is dan voor de traan voor je toekomstige vrouw.
2: dat is zo de maxima.
1: Precies. En dat is dan een mooie geste vanuit de bruidegom.
2: Precies.
1: Om de bruid dan een doek aan te reiken om de tranen weg te vegen. Want die wil je ook niet op de foto. Nee.
5: Ja, dat echt over nagedacht.
1: Maar eenmalig, ja.
2: Overal denk je zo over na.
1: Maar je hebt een driedelig pak aan vrijdag, hè?
2: Ja.
1: Ja, precies.
2: Wordt leuk.
1: Beter jouw waaibloes aan kunnen trekken, want dat was wat cooler geweest. Maar zal er cool uitzien, vermoed
2: dat,
1: ik zo.
2: Ja. Dat.
1: Kun je me het pak zo meteen alvast laten zien? Of
2: ja,
1: moet het pas
2: zeker.
1: Over twee
2: nee,
1: weken?
2: Nee hoor, ik kan het je wel zo
1: dat mag
2: laten
1: al,
2: zien.
1: Ja, oh, nee. Krijgen we een sneak preview. Zeker. Heb je als luisteraar helemaal niks aan?
2: Nee.
1: Maar vinden wij wel heel leuk, moet ik zeggen. volgende week ben je er niet. Dat geeft natuurlijk niet, want we gunnen je wat dat betreft. Ga je meteen op huwelijksreis dan ook?
2: We gaan, de echte huwelijksreis gaat in 2027 plaatsvinden. Oh, maar we gaan wel even lekker terugblikken. We gaan even naar Portugal.
1: Ja, precies.
2: En dan gaan we terugblikken op de mooie dag met elkaar.
1: Ja, precies. Je moet wel even het contact houden met elkaar. Niet dat je daarna meteen weer uit elkaar gaat, omdat iedereen moet werken. Zeg.
2: Het is ook zo raar dat je vrijdag gaat trouwen en maandag weer op kantoor bent.
1: Was het leuk? Ja hoor, oké. Okay. En door. Nee, dat wil je niet inderdaad. Je wil een beetje op die roze wolk blijven in zo'n.
2: Precies.
1: Nou. We wensen je heel veel plezier aanstaande vrijdag. We hopen dat ze ja zegt. We hopen dat jij ja zegt.
2: Ja.
1: Maar daar gaan we wel vanuit. En
2: ja.
5: Oké. Okay.
2: Hoor je?
5: Ja.
1: Wacht even. Ja, ik ben geen babs of wat dan ook. Ik kan daar beter Andra Vlaardingenbroek voor vragen. Want die is daar beter in, omdat zij regelmatig babs is. Justin van... Heb je twee meerdere namen eigenlijk?
2: Ja.
1: Nou, ik noem je gewoon Justin, want zo ben je bekend. Justin van Kampen, neemt jij... Of jij, ik weet niet hoe ze dat tegenwoordig... Is dat nog steeds zo ouderwets?
2: Nee, jij, denk ik niet.
1: Neem jij.
2: Of volgens mij verklaar.
1: Verklaar jij de liefde aan, hoe heet je?
2: Tassiani Besselink.
1: Tassiani Besselink.
2: Ja.
1: De liefde en... zorgen jullie voor goede trouw en ook voor elkaar, zodat de liefde altijd tot stand komt. Ja, ik ben blij dat ik het niet helemaal...
2: ik ben blij dat jij dat vrijdag
1: de juiste tekst weet. Precies, nou ja, dan had ik het op een papiertje geschreven. Dat had het goed gekomen hoor, daar in ieder geval. Maar...
5: Anders dat papiertje waarmee die zijn voorhoofd af.
2: Beste luisteraars, Wesley Hoek voor Babs voor een dag.
1: Ja, maar dan ga ik mijn best doen. Maar dan ga ik ook goed studeren en zo. Maar meer van, anders dan zou het nu het huwelijk al voltrokken worden. En dat willen we natuurlijk niet,
2: dus
1: in zover. Maar zeg eens ja.
2: Ja!
1: Oh, dat is wel...
5: Is het niet ja, ik wil tegenwoordig?
1: Nee, voldoet al.
2: Verklaart u, dus dan is het ja.
1: Voldoet al. Je hoeft niet... waar helpen mij? Dat is al niet hoor. Nee. Dat, nee. Dat zou wat zijn als hij dat moet doen zometeen voor zijn vrouw. Dat heeft hij eerder al moeten doen voor de gemeente. Ik bedoel...
2: Klopt.
1: Hey, nogmaals, Justin, heel veel plezier. Geniet. Vergeet vooral niet te genieten. Want ik weet wel vanuit mezelf, zo'n dag gaat heel snel voorbij. Voordat je er erg in hebt. Dus vergeet vooral niet te genieten. En,
2: dank voor de tip. We gaan het zeker doen.
1: We zien de foto's wel tegemoet op een gegeven moment. Zonder zweetdruppels.
2: Ja, ik hoop het ook.
1: Gaan we dan

0: volgende week bellen met iemand anders? Of gewoon even helemaal niet?
1: Dat even kan ook, helemaal niet. Nee, okay. Weet je wel.
0: Hebben we dat duidelijk. Ja. Nou, dat.
2: Hardverdiende vakantie ook.
0: Zo is het ook.
3: Perfect ook.
0: En daarnaast is alles te lezen op kabas.nl natuurlijk. En dan schrijf je met KHABBAZ.
3: Mooi.
0: Ja, zeg eens goedemorgen.

0: Samantha Mumba en Gotta Tell You in de ochtendshow. Ja, zometeen in de ochtendshow. Dan gaan we muziek draaien die jij graag wilt horen. Want de uitslag van het Rad van Fortuin komt eraan. We hebben weer twee platen voor je klaargezet op @studio of op Instagram. In de story vind je een poll met twee suggesties. Vandaag hanteren we een categorie. Ja, Ries, ik was er gisteren niet bij. Dus welke categorie hebben we vandaag?
1: Disco Classics.
0: Oh ja, Disco Classics. Ja, ik heb wel een suggestie mogen doen namelijk. Dus kies uit één van die twee suggesties. En de winnaar die draaien we zo meteen. Want de plaat met de meeste stemmen, die mogen we dan daadwerkelijk draaien. Want we hebben maar plek voor één. Dus je hebt ongeveer nog 5 minuten om te stemmen. Doe dat vooral. En wellicht horen we jouw favoriet dan zo meteen hier terug. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de gisteren uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven.

0: tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.
1: Dorald Megens, dankjewel. Richard Arman, daar zeg ik zo meteen dankjewel tegen. Want eerst nog het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op de rotonde van de Laan der Continenten bij het Scalacollege in Alphen aan den Rijn is gisteren een fietser gewond geraakt bij een valpartij. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet bekend. Omstanders schoten directe hulp en beschermden het slachtoffer met een paraplu van de zon. De man is vervolgens nagekeken door ambulancepersoneel. Reizigers van Qbuzz krijgen compensatie voor de problemen na de overname van het busvervoer eind 2024. De provincie Zuid-Holland gebruikt daarvoor de boete van 3,5 miljoen euro die aan de vervoerder werd opgelegd. Zo komen er bijna 100.000 gratis dagkaarten beschikbaar en krijgen reizigers 2 maanden lang 50% korting op busritten in het weekend. ProKaag en Braassem lijkt de nieuwe coalitiepartijen partner te worden van Samen Kaag en Braassem, CDA en D66. Dat bleek maandag tijdens een extra raadsvergadering over de formatie. Fractievoorzitter Rick van Zeggelen liet weten dat Pro een kandidaat voordraagt voor de vierde wethoudersplek. Die plek kwam vrij nadat de onderhandelingen met de VVD stuk liepen, onder meer vanwege verschillen van inzicht over het energiebeleid. De partijen hopen nog voor de zomerreces een nieuw college te kunnen presenteren. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Richard Harreman?
2: Ja?
1: Dit is het moment.
3: Bedankt.
1: Bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, deze hele ochtend valt het allemaal wel mee, hoor. Het is vrij rustig. Kan ik nu ook melden, want als er helemaal geen files staan, dan is het helemaal rustig natuurlijk. Dus
2: vrijdag.
1: Het rijdt lekker door. Ja, nou ja, meestal wel gebruikelijk, hoor, voor de woensdag. Maar toch, het kan maar verkeren. Is er ook verkeer te vinden op het spoor? Oftewel, loopt het ergens vast op het spoor?
2: Dat er verkeer te vinden is op het spoor, hoop ik niet. Maar reizigers tussen Alphen aan den Rijn en Gouda moeten rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden rijden er tot en met zaterdagnacht geen treinen op het traject. De NS zet bussen in tussen beide stations. De extra reistijd bedraagt ongeveer een half uur.
1: En gebruik de reisplanner van de NS natuurlijk om jouw route te checken. En daarnaast, Ries, treinverkeer, ja, dat is ook gewoon verkeer.
2: Ja,
1: dus,
2: dat is wel.
1: In zover. Ries?
2: Ja?
1: Ja, opnieuw.
3: Bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Nou, tot zover. Zeg zometeen dus het Rad van Fortuin, de uitslag daarvan. Je hebt ongeveer nog 5 minuten om te stemmen op een van de 2 platen. Want ja, de plaat met de meeste stemmen gaan we zo meteen draaien. Disco Classics is de categorie.
2: Ja.
1: Dus het studio op Instagram, in de story vind je hem. Ik ben benieuwd wie jij als winnaar kiest van het Rad van Fortuin van vandaag.
4: Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij.
1: Maar dat zometeen.
4: Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij.
1: Goedemorgen.
4: Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij.
1: Het is de ochtendshow.

Home. Nee, Londen hoef ik niet te noemen. Al van aan de Rijn en Kagen brazen wel in zover. Ja, op dit moment voelen we ons ook een heel klein beetje, nou, niet per se Amerika, maar wel thuis in Amerika. Ja. Want het Nederlands elftal moet natuurlijk zaterdag weer spelen. Ja. Tegen de Zweden. Nou, ik heb er een hard hoofd in.

0: ik ben kapot. En dat zullen zij waarschijnlijk ook doen. Want jij, in Nederland wordt het gewoon een graadje of 27. In Amerika is het 100.000 graden ook.
1: Ja, dus, en dat filmt trouwens ook op. Hè? Ja. Ze hebben dan die hydratatiemomenten hebben ze dan.
0: Ja, maar het is puur voor de reclame.
1: Ik wil net zeggen, het is gewoon echt gewoon puur voor de reclame.
0: Er is op een gegeven moment een filmpje naar buiten gebracht waarin er geen hydratatiemoment is geweest, omdat het gewoon niet nodig was.
1: Ja, dan stonden ze te kijken op een scherm of dat het of de reclame was afgelopen.
0: Ja, precies. Ja, en nu weet ik wel dat bij de NOS bijvoorbeeld, dat de reclames wel iets minder lang duren dan in Amerika of in andere landen. Mm. Maar het viel wel op inderdaad. En ik weet ook dat Virgil van Dijk, de aanvoerder van Nederlands elftal, zich daar ook over heeft uitgesproken.
1: Ja.
0: Dat die hydratatiemomenten gewoon niet nodig zijn op het moment dat het niet nodig is. Omdat het juist een onderbreking is. Enerzijds kan het goed werken. Aan de andere kant kan het juist ook weer je volledig uit het ritme halen.
1: Ja, maar dat vind ik met een VAR precies hetzelfde verhaal.
0: Ja, maar goed, de VAR is uiteindelijk wel voor het doel om eerlijke beslissing te nemen.
1: Dat weet ik wel, om een eerlijke beslissing. Maar vroeger had je dat ook niet en dan werd gewoon doorgespeeld.
0: Ja, dat klopt. Maar goed, dat is een van de redenen waarom wij niet hebben gewonnen op het WK voetbal in 2010. Ja.
1: Dat is waar. Ja.
0: Goed. Daar niet meer verder over pratende.
1: Goed
0: want
1: zo.
0: Nee, we hebben het niet meer over voetbal. We gaan het hebben over muziek. En namelijk de muziek die jij wilt horen. Daar hebben we een item voor. En dat heet dan het Rad van Fortuin.
2: Het Rad van
3: Fortuin. Ga je gang.
0: Dankjewel, Hans. Altijd even bedanken natuurlijk. Maar het Rad van Fortuin, ja, dat is het item waarin wij jou vragen welke muziek jij wilt horen. We hebben hier ook het Rad van Fortuin in de studio staan. Dat is echt een rad waar allemaal categorieën op staan. Ik heb gisteren begrepen dat jullie een categorie hebben veranderd, jij en Pim.
1: Ja, we hebben de zero's hebben weggehaald, weet je. Want dat is sowieso generiek is dat.
0: Oké. Okay.
1: Dat we kunnen ook vergeten parels tussen zitten en zo, weet je. Dus dat is wat we weggehaald. We hebben de boy/girlband aan toegevoegd.
0: Boy/girlband?
1: Ja.
0: Maar daar zijn we toch op een gegeven moment wel uitgekeken. Ik bedoel... Ja, dan hebben we het iedere keer over Spice Girls, Boyzone. Of doen we een Total Touch en een Chaotic en dat soort dingen er ook bij?
1: Ja, maar dat is toch ook zo? Dat is een boy/girlband gewoon. Dat is ook gewoon.
0: Chaotic is bijvoorbeeld een gecombineerde band.
1: Ja, maar
0: zien
1: dat
0: we dat? Oh, dat is ook gewoon goed.
1: Bij Total Touch heb ik dan wel mijn vraagtekens bij. Want dat is eigenlijk Treintje Oosthuis met haar broer alleen, hè?
0: Ja, nou en? Hey, er zitten toch ook twee zangeressen in?
1: Nee,
0: is er één zangeres?
1: Total Touch is echt alleen Treintje Oosthuis.
0: Maar oké. Maar... Je hebt dan die twee Russische zussen van Tattoo. Dat is dan wel een girlband?
1: Dat is een girlband.
0: Dat is dan, oké.
1: Ja.
0: Nou goed. We gaan het wel zien. Op het moment dat hij daar op komt, dan gaan we de discussie wel opnieuw voeren. Wat dan wel of geen girlband is. Maar dat is in ieder geval de nieuwe categorie die op het rad staat. In plaats van de zero's. Ja, vandaag geen van beide, want vandaag hebben we namelijk Disco Classics erop staan. En dat is gisteren dan ook gedraaid. Vandaar dat we twee keuzes hebben klaargezet voor je op @studiealf op Instagram. Jij bepaalde door te stemmen wie wij gaan draaien. En ja, ik moet een muntje weer geloof ik in de computer gooien om de uitslag te berekenen.
1: Maar
0: dan gaan we dat doen.

0: Een van de opties was Enzo Pianzola, Mr. Trent en Soul People.
1: Ja, die ken ik dus helemaal niet.
0: Ja, echt wel een lekker plaatje, moet ik zeggen. Maar jij bent voor een veel bekender plaatje gegaan.
1: Ik heb Pim de keuze gegeven.
0: Oh, Pim heeft... Ja, ja. Oké, en wat heeft hij dan gekozen?
1: Bee Gees en Staying Alive.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een hele bekende plaat.
1: Het werd bijna wat anders, hoor. Het werd bijna Bad Gees, Stalin, Ellis.
0: Oké.
1: Leuk, die autocorrect.
0: Oh, ging om auto. Oké. En maar er staat inmiddels wel een percentage op je scherm, Gies. Wat is de uitslag? Ja,
1: 86%.
0: Oh,
1: overduidelijke winnaar.
0: 86% heeft de winnaar gekregen. Maar wie is de winnaar dan?
1: Ja, dat kan eigenlijk niemand verbazen. Het zijn de Bee Gees natuurlijk.
0: En
1: Staying Alive.
0: Staying Alive.
2: Het Rad van Fortuin.

0: En die heb ik gisteren twee keer gedraaid toevallig.
1: Oh, ja, ik hoorde het inderdaad.
0: Het was even een foutje aan mijn kant, maar ja.
1: Ja goed, vanmorgen ook al de Jacksons, dus wat dat betreft ja, genoeg
0: Dus, andere benaming, hè, door het systeem. Dan wordt hij niet getriggerd van, hey joh, dat mag niet.
1: Nee, dat is ook zo. En maar goed, nu geen van de MG, maar wel van de BG. Staying Alive hoorde hier in de ochtendshow. Het is de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag in de categorie Disco Classics. Ja, welke categorie wordt het morgen dan?
2: Het Rad van Fortuin.
1: Daarvoor gaat Richard Harreman weer even aan het rad draaien. Want ja, we zijn heel benieuwd waar het uiteindelijk op terecht gaat komen. Waar we weer de platen voor uit moeten zoeken. En die we dan morgen kunnen gaan draaien in de ochtendshow. Althans één daarvan, want jij bepaalt uiteindelijk welke. Ben je er klaar voor, Ries?
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Nou, 1, 2, 3, daar gaat-ie.
0: Nou, echt, I kid you not.
1: I kid you not.
0: Ja, hij staat.
1: Dit is wel een slecht handschrift, moet ik zeggen.
0: Ja, sorry. Ja, goed. Ik ben meer van een type natuurlijk. Hij is gekomen op de nieuwe categorie.
1: Boy Girl Band.
0: Ja.
1: Oké, dus we kunnen nu meteen al die discussie aan van...
0: Ja.
1: Oké, nou ja, ik ben benieuwd. We gaan zo meteen wel even...
0: Welke discussie gaan we aan?
1: Ja. wat dan een boy of girl band is, maar goed, dat doen we zo meteen wel. En dan zorgen we er gewoon voor dat er vanmiddag in ieder geval iets klaarstaat wat dus binnen die categorie daadwerkelijk valt.
0: Ik heb een voorstel. Laten we gewoon de jongens tegen de meisjes doen. Gewoon een,
1: dan kies dat vind ik zo makkelijk.
0: Nee?
1: Ja, dat vind ik zo makkelijk. We gaan zo meteen wel even... Vanmiddag komt hij in ieder geval online. Ja. Het studio of op Instagram houdt in de gaten. Dan zijn we eruit en dan kan jij gaan stemmen. Doe dat vooral, want jij bepaalt uiteindelijk wie we draaien morgen rond 9:15 in de ochtendshow. Nou, ik hoor de kerkklok alweer gaan. Dat betekent dat we ermee moeten uitschrijven. Yes. De ochtendshow voor deze woensdag 17 juni 2026. Aflevering 542. Nieuws op studio.

0: Richard Harreman.
1: Ja.
0: Waarom hebben rijke mensen vaak een boot? Rijke mensen vaak een boot?
1: Geen idee.
0: Ze zijn welvarend.
1: Oh, ja. Dat is een mooie.
0: Hoe noem je een otter met Parkinson?
1: Een otter met Parkinson?
0: Ja.
1: Geen idee.
0: Het is een bever.
1: Oh, god.
0: Die grap is wat dat betreft wel shocking natuurlijk.
1: Ja.
0: En tot slot.
1: Nou.
0: Hoe noem je een weerman die erg onverschillig is? Dus hoe noem je een weerman die erg onverschillig is?
1: Geen idee.
0: Ze piepouw dus...
1: Oké dan.
0: Tot zover. Morgen dan zijn we er weer met een nieuwe ochtendshow. Voor nu een hele fijne woensdag. Keep it cool, keep it the best. En morgen dan moeten we het zeker cool houden met die 100.000 graden wat het gaat worden. Maar daarover meer morgen natuurlijk. Want dan weten we de weersverwachting daadwerkelijk. Omdat het per 5 minuten kan verschillen. Wij gaan geen 5 minuten door. Wij gaan er vandoor. Morgen zijn we er weer. En voor nu, bedankt.
1: Yes, we zullen het nooit vergeten.
0: Of, ik wilde zeggen bedankt, maar ik ben hem alweer kwijt. Dus laat maar zitten. Wie we wel nog even gaan laten horen is Thijs van der Dussen natuurlijk. Oh ja.
2: Wauw.
0: Tot morgen.
3: De ochtendshow. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Strategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking...

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
4: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af.
1: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Studio Alphen.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen bij Moordrecht, 4 kilometer. Met daar maximaal 10 minuten oponthoud. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel, 5 kilometer. Met 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Bij elkaar staat er nu zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. Daar sta je 10 minuten in de file. Ook 10 minuten op de A15 Rotterdam-Europoort bij Oostvoorne. En op de A16 moet ik zeggen van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk is de extra reistijd ook alweer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over fietsendiefstal. Dat gaan we dan ook nu doen, want ja, fietsendiefstal rondom het station in Alphen aan de Rijn. Het blijft een hardnekkig probleem. Uit cijfers bleek eerder al dat het aantal fietsendiefstallen uit de bewaakte fietsenstalling en de onbewaakte fietsappel, de bekende fietsappel die ook in de wiskundeboeken van kinderen te vinden is.
2: Is dat zo?
1: Ja, zeker. Ja, want ze kunnen dan berekenen wat de inhoud is van zo'n fietsappel.
3: Oké.
1: Ja. Maar goed, het is fors gestegen. Dat is het slechte verhaal hiervan. Zo is er vorig jaar 116 keer een aangifte gedaan bij de politie. In 2024, dat is het jaar daarvoor dan weer, waren dat er nog 57. Dus bijna een verdubbeling werd er gemeld. Ja, volgens de politie kan de daadwerkelijke cijfer hoger uitvallen, omdat niet van iedere diefstal een melding wordt gemaakt. Een petitie met meer dan 700 handtekeningen van bezorgde Alphenaren werd aangeboden aan het Alphense College van BMW. Die heeft het probleem erkend. Alleen ja, ondanks de belofte om op korte termijn in gesprek te gaan met de partners, de NS onder andere, is er nog altijd geen concreet plan. En dat baart ons zorgen, dat ten eerste. Maar ja, het komt in ieder geval te laat voor Marjolein en haar kinderen. Want in januari werd de fiets van haar dochter gestolen. En onlangs werd ook nog de fiets van haar zoontje gestolen. Deze maand nog zelfs. En dat gebeurde allemaal uit die bewaakte fietsenstalling. Dat is toch een bijzonder verhaal. Marjolein heb ik aan de telefoon. Marjolein, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, binnen een half jaar tijd 2 fietsen binnen 1 gezin gestolen. Dat is slecht nieuws voor jullie natuurlijk. Maar ja, ik vraag me dan af, is dat dan puur toeval? Of is het gewoon eigenlijk elke dag gokken of dat je fietsen nog staat?
4: Nou, ik denk elke dag gokken of je fiets er nog staat. Ik bedoel, ik parkeer daar zelf mijn fiets ook 4 dagen per week. Ik rij 's ochtends in, ik rij hem 's avonds, kom ik weer terug. En het is gewoon echt elke dag weer afwachten. Zal mijn fiets nog staan op de plek waar die hoort te staan? Ik ben al menigmaal mensen tegengekomen die zeggen, ik ben mijn fiets kwijt, hij staat er niet meer. Dus ja, dat van mijn 2 kinderen dat toevallig is enorm zuur binnen een gezin. Maar ik zit te wachten tot wanneer is mijn fiets weg.
1: Ja, dat is eigenlijk het gevoel wat je eraan overhoudt, ja.
4: Ja, absoluut. En enorm veel woede vooral.
1: Ja, dat snap ik wel. Want het zijn natuurlijk 2 fietsen binnen 1 gezin. Dat is natuurlijk best wel een aanslag voor het vertrouwen. Maar ook voor de portemonnee, want je moet weer nieuwe fietsen kopen. Dat is dan misschien het minste in dit verhaal. Hoe veilig is de bewaakte fietsenstalling dan, is de vraag. Heb je zelf wel eens wat opgemerkt daar? Van snuiters die zich daar ophouden en die daar helemaal niks te zoeken hebben?
4: Nou ja, ik rijd er 's ochtends om 7:15 in. Dan is het best wel druk. En om 7:00 s'avonds ben ik daar weer terug. Ook dan is het best wel volle bak qua reizigers die dan weer terugkomen vanuit hun werk of vanuit hun studie. Dus ja, op die tijdstippen denk ik dat je weinig rare snuiters ziet lopen. Ja. En ik denk dat gewoon echt op de tijden komt dat echt de spitstijden door deze criminelen, zo mocht ik ze noemen, vermeden worden en dat ze gewoon echt op de tijden komen dat het gewoon rustig is, dat de meeste mensen gewoon al onderweg zijn. Ja. En dan gaan polsen van, goh, staat er wat leuks in die fietsenstalling?
1: Ja, veel mensen roepen dan op van, joh, zet dan een extra slot om je fiets. Maar dat, ja, van jou heeft dat geen zin, hè?
4: Nee, zeker niet. Er liggen daar, als je daar gewoon elke dag zelf bij spreken, zo'n rondje loopt, je ziet daar gewoon doorgeknipte sloten op de grond liggen. Het zegt helemaal niks. Je kan hem, en dan wordt er gezegd van, ja, weet je wel, zet hem aan de stalling vast. Die stalling is ook niet groot genoeg om het allemaal goed te doen. Er staan grote fatbikes, er staan inmiddels bakfietsen, staan er daar binnen. Je kan je fiets niet goed neerzetten. En het is gewoon, ik vind het is gewoon een Russisch roulette wachten tot je fiets weg is.
1: Ja, en buiten het feit, omdat het natuurlijk om een bewaakte fietsenstalling gaat, daar zet je dus je vraagtekens achter of dat die daadwerkelijk wel bewaakt is. Maar goed, er zijn wel gewoon bewakingscamera's en toegangspoortjes om binnen te kunnen komen. Maar heb je het vermoeden dan, hoe kunnen ze dat dan doen? Heb je een idee hoe dat is gegaan?
4: Nou ja, ik heb, echt bewaakt kan je, bij bewaking zie ik, dan staat daar iemand die staat gewoon te kijken van, goh, kom jij met je fiets binnen en ga je weer met een fiets weg die van het slot af is. Je moet inrijden met je fiets door poortjes met je betaalpas of je OV-pas. Nou, dan gaat die open en eruit kun je op die manier ook weer. Er hangen inderdaad camera's, maar ik heb gewoon het vermoeden, zij pakken een fiets die zij interessant vinden, een gewone fiets of een elektrische fiets, dat doet er dan denk ik niet toe. Ja, en die tillen ze denk ik misschien gewoon aan een haak, aan hun broek, een kleine centimeter van de grond af, waardoor het lijkt alsof ze de fietsenstalling uitlopen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schipper van de snelboot, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling, is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof heeft de kapitein zich niet onvoorzichtig gedragen. De snelboot botste in 2022 met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen dan het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met bijna een 500 miljoen voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Het weer plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon, bij een graad of 23.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein 16 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een kwartier oponthoud. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit Brielen is daar in beide richtingen dicht. Daardoor ook file de andere kant op van Rotterdam naar de Maasvlakte tussen Rozenburg en Oostvoorne sta je meer dan een uur in de file. Opvallend is ook de file op de A44 Amsterdam-Den Haag. Behoorlijk wat vertraging daar tussen Leiden en Wassenaar. Daar een kwartier op onthoud. En op de N219 Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen bij Nieuwekerk aan de IJssel ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jaro.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het hebben over voetbal. Niet over het WK voetbal, maar wel de WK-ganger Nouzeïr Mazraoui. Die heeft namelijk vele uren, nou misschien wel duizenden uren gevoetbald op een pleintje. En gisteren was daar op dat pleintje ook een toernooi te vinden. Namelijk de Top Aas Cup. Een voetbaltoernooi voor de jeugd in de Alfse Edelstenen buurt. En dat werd dan weer georganiseerd door Alphen Vitaal. Stefan Vink, die is van Alphen Vitaal. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Komt de naam van Mazraoui dan eigenlijk nog voorbij op zo'n dag als gisteren?
2: Ja, geregeld. En ook andere voetballers tegenwoordig die ook voor Marokko uitkomen, die komen voorbij. Maar die komt voorbij.
1: Klopt. En wat wordt er dan over gezegd? Dat hij goed heeft... Marokko heeft natuurlijk gespeeld, hè? 1-1 tegen Brazilië. Best wel een goede prestatie natuurlijk.
2: Ja,
1: zijn er dan ook lovende woorden? Of worden er ook nog andere dingen vermeld over Mazraoui en de rest van de Marokkaanse spelers?
2: Nou, nee. Maar het is meer ze identificeren zich natuurlijk met die goede spelers.
1: Ja.
2: En ook met de Nederlandse elftal spelers. Dus dat is waar de jongens natuurlijk naar opkijken.
1: Heb jij vroeger zelf ook gevoetbald?
2: Ja.
1: Wie was jij?
2: Ja. Wie was ik? Bergkamp.
1: Ja, ja, Dennis Bergkamp, ja.
2: Ja, Bergkamp, ja.
1: Wauw, ja, dat zijn mooie...
2: Mijn idool.
1: Ja, was je ook net zo goed? Dat niet, denk ik.
2: Net niet.
1: Nee. Ja, Arsenal had wel gebeld, maar dan niet voor die functie, zeg maar.
2: Ik had vliegangst, net als hij.
1: Oh ja. Gisteren mocht je gewoon lekker in de oven blijven, want hij kon er zelf natuurlijk dan niet bij zijn, hè, Mazraoui. Want hij komt namens Marokko dan uit op het WK voetbal in Canada, ja. Amerika, Mexico. Ja. Gisteren al van aan de Rijn, de Top Aas Cup. Waar komt die naam vandaan eigenlijk?
2: Hij werd gehouden op het Top Aas plantsoen.
1: Ah, ja, dat is heel simpel. Ja.
2: Dus, ja, zo simpel is het.
1: En waarom werd het dan georganiseerd? Want het is wel een bijzonder soort voetbaltoernooi, hè?
2: Nou, we hebben hem georganiseerd in het kader van de Alphense Beweegweek, die afgelopen week gaande was. Waarin we vanuit Alphen Vitaal samen met heel veel verschillende partners, zowel sportaanbieders als onze preventiepartners, hele mooie evenementen hebben georganiseerd om de inwoners in beweging te krijgen en vooral te houden. En de Top Aas Cup was daar een onderdeel van. Voor het eerst georganiseerd. We richten ons veel in de Edelstenen buurt met onze activiteiten samen met Particip. Want we hebben het niet alleen georganiseerd gisteren, maar samen met Particip deden we dat. Om te zorgen dat mensen in beweging komen, dat ze elkaar ontmoeten. En voor deze doelgroep is voetbal natuurlijk de sport om een leuke middag te creëren in het kader van bewegen.
1: Ja.
2: Dus dat was de aanleiding.
1: Maar het is wel een bijzonder voetbaltoernooi, want het is niet 11 tegen 11, maar een 3x3 straatvoetbaltoernooi. Wat moet daarbij in zien?
2: Ja, nou, je speelt 3 tegen 3. Op het topaasfantsoen is een voetbalkooi. Daarnaast hadden we een boardingveld neergelegd op het basketbalveldje wat daarnaast ligt. Dus twee veldjes, 3 tegen 3, snelheid, veel balcontacten, zorgen dat... Dat je meer scoort dan de tegenstander, net als bij normaal voetbal. Maar doordat het iets lager aantal is, is het iets makkelijker om een team te formeren en om aan te sluiten. Dus die drempel daar verlagen we iets daarmee.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse. 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit is daar dicht. Op de A15 richting de Maasvlakte tussen knooppunt Rozenburg en de afrit Oostvoorne. Daardoor ook een uur vertraging. Het komt omdat ook daar de afrit naar Brielle dicht is. Je kunt daar dus niet de N57 op. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Hazerswoude-Dorp ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De voetbalvereniging Alphen de Boys die gaat over een hele andere boeg gooien. Met in ieder geval het onder 21 team. Daadwerkelijk met veel minder spelers willen voetballen die relatief ver buiten Alphen komen. Zoals een paar jaar geleden werd aangekondigd voor de jeugdopleiding. Wordt in ieder geval voor aankomend seizoen ingevoerd voor Alphen de Boys onder 21. Het moet leiden tot betere resultaten voor het team zelf. Maar moet ook Alphen de Boys 1 en het verenigingsgevoel... die moeten daar de vruchten van gaan plukken. Sander Bollebakker die is aan de telefoon. Hij is bestuurslid en technisch commissielid verantwoordelijk voor Alphen de Boys 1. Maar ook voor Alphen de Boys onder 21. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Sander, goedemorgen. Kun je uitleggen hoe Alphen de Boys onder 21 de laatste seizoenen is vormgegeven? En ja, wat voor veranderingen dan van een volgend seizoen te merken zijn?
2: Nou, zoals je al terecht net aangeeft, zijn we al een aantal jaar natuurlijk aan het kijken om meer regionaal te worden bij Alphen de Boys. Zonder verder de

0: de kwaliteit van de opleiding uit het oog te verliezen. We merken dat dat in de opleiding, zeg maar, de jongere elftallen steeds beter lukt en goed gaat. Maar de onder 21 is toch wel een bijzondere competitie, omdat je op gewoon een behoorlijk hoog niveau speelt. We spelen daartegen de onder 21 elftallen van keukenkampioen divisieclubs, tweede divisieclubs. Dus ja, daar moet je wel goed beslaagd ten ijs komen, zeg maar, met je selectie.
1: Ja.
0: En wat we merken is dat wat er doorstroomt vanuit de jeugd voor een deel goed genoeg is en dan door kan. Maar we moeten ieder jaar toch best wel behoorlijk aanvullen. En we zijn dat gewend te doen met de talentendagen, met aanmeldingen. We krijgen ongeveer tussen de 75 en de 100 aanmeldingen voor dit team. Wat ook wel aangeeft dat het is gewoon een hele populaire competitie voor jonge spelers die een bepaald doel voor ogen hebben om in te spelen. En we merken gewoon dat het. Soms heb je daar geluk mee. Of haal je juist de jongens binnen naar aanleiding van de stages. Maar er kunnen er ook maar 11 spelen. En als er gedurende zo'n teleurstellingen ontstaan en jongens moeten gewoon 3 kwartier aan een uur reizen naar en weer terug naar huis. Dan merk je dat sommige jongens op een gegeven moment gaat opbreken. En dat zorgt voor onrust. Dat zorgt ervoor dat die selectie zo kleiner wordt. Moeten we dat weer gaan oplossen op een andere manier. En vandaar dat we hebben gezegd, we gaan toch met het hele het plan wat erachter ligt kijken of we meer jongens uit de regio kunnen gaan halen. Dus daar hebben wij met de nieuwe trainer Gert Meiling, met de nieuwe HJO Dennis van der Ing, en met mede-TC-lid en oud-eerste elftalspeler Lorenzo van den Berg zijn we eigenlijk aan de slag gegaan.
1: Ja.
0: Heel veel wedstrijden gekeken, heel veel beelden gekeken. En zijn we eigenlijk zelf in de regio gaan selecteren welke jongens wij graag in onder 21 willen zien spelen bij Alphas Boys.
1: Het is voor het praktische oog is het natuurlijk een goed plan. Maar het levert natuurlijk ook wel kritiek op van de regio voetbalclubs. De andere voetbalclubs hier. Omdat ze zeggen, ja, Alphas Boys die koopt zometeen gewoon al onze talenten op.
0: Ja, ik denk dat we uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat we zelf het grootste gedeelte aanleveren vanuit onze eigen jeugdopleiding. Maar we hebben wel daar heel goed naar gekeken. Kijk, uiteindelijk is dat in het voetbal een lastig ding. Want bij ons lopen jongens in het eerste elftal, die worden weggehaald door derde divisieclubs. Wat ik zelf en wij als TC vaak niet zo leuk vinden, is dat achter ons rug om gebeurt. Dus die jongens zijn vaak al benaderd voordat wij de kans hebben om zelf met ze te praten. Dus waar wij wel voor hebben gekozen als vereniging in dit geval, is om de TC's en de trainers van verschillende teams uit de regio gewoon om daar contact mee op te nemen. En ze gewoon eerlijk te vertellen dat we interesse hebben in jongens. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat daar heb ik hele positieve reacties op gekregen. Ook dat de TC-leden van de betreffende verenigingen gewoon zelf telefoonnummers aan mij doorgaven. Van joh, bellen maar.
1: Ja.
0: En als hij wil, dan snappen we dat. En anders horen we het wel. Dus op zich is dat, denk ik wel, vanuit de clubs die wij benaderd hebben, in ieder geval in dit geval wel goed bevallen.
1: Ja,
0: en voor ons ook.
1: Het gebeurt wel op de juiste communicatieve manier in plaats van achter de rug van de TC's om.
0: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. Ja. We doen dat sowieso door de hele jeugdopleiding. Ook als spelers zich bij ons aanmelden en stage gaan lopen, wij informeren altijd de verenigingen. Dat is gewoon een stukje communicatie wat wij hoog in het vaandel hebben staan.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. De schipper van de snelboot, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling, is in hoger beroep vrijgesproken. In 2022 botste zijn snelboot in het donker op de Waddenzee op een watertaxi. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Staat nu zo'n 90 kilometer file in het westen van het land. Onder andere een lange file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. Daar sta je 10 minuten vast. Verderop ook nog 10 minuten tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Aan de zuidkant van Rotterdam zijn grote problemen bij de afrit Brielen. Daardoor in beide richtingen lange files op de A15 en meer dan een half uur oponthoud. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Hazerswoude-Dorp sta je nu ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over fietsendiefstal. Dat gaan we dan ook nu doen, want ja, fietsendiefstal rondom het station in Alphen aan de Rijn. Het blijft een hardnekkig probleem. Uit cijfers bleek eerder al dat het aantal fietsendiefstallen uit de bewaakte fietsenstalling en de onbewaakte fietsappel, de bekende fietsappel die ook in de wiskundeboeken van kinderen te vinden is.
2: Is dat zo?
1: Ja, zeker. Ja, want ze kunnen dan berekenen wat de inhoud is van zo'n fietsappel.
3: Oké.
1: Ja. Maar goed,

0: fors gestegen. Dat is het slechte vouw hiervan. Zo is er vorig jaar 116 keer een aangifte gedaan bij de politie. In 2024, dat is het jaar daarvoor dan weer, waren dat er nog 57. Dus bijna een verdubbeling werd er gemeld. Ja, volgens de politie kan de daadwerkelijke cijfer hoger uitvallen, omdat niet van iedere diefstal een melding wordt gemaakt. Een petitie met meer dan 700 handtekeningen van bezorgde Alphenaren werd aangeboden aan het Alphense College van BMW. Die heeft het probleem erkend. Alleen ja, ondanks de belofte om op korte termijn in gesprek te gaan met de partners, de NS onder andere, is er nog altijd geen concreet plan. En dat baart ons zorgen, dat ten eerste. Maar ja, het komt in ieder geval te laat voor Marjolein en haar kinderen. Want in januari werd de fiets van haar dochter gestolen. En onlangs werd ook nog de fiets van haar zoontje gestolen. Deze maand nog zelfs. En dat gebeurde allemaal uit die bewaakte fietsenstalling. Dat is toch een bijzonder verhaal. Marjolein heb ik aan de telefoon. Marjolein, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, binnen een half jaar tijd 2 fietsen binnen 1 gezin gestolen. Dat is slecht nieuws voor jullie natuurlijk. Maar ja, ik vraag me dan af, is dat dan puur toeval? Of is het gewoon eigenlijk elke dag gokken of dat je fietsen nog staat?
1: Nou, ik denk elke dag gokken of je fiets er nog staat. Ik bedoel, ik parkeer daar zelf mijn fiets ook 4 dagen per week. Ik rij 's ochtends in, ik rij hem 's avonds, kom ik weer terug. En het is gewoon echt elke dag weer afwachten. Zal mijn fiets nog staan op de plek waar die hoort te staan? Ik ben al menigmaal mensen tegengekomen die zeggen, ik ben mijn fiets kwijt, hij staat er niet meer. Dus ja, dat van mijn 2 kinderen dat toevallig is enorm zuur binnen een gezin. Maar ik zit te wachten tot wanneer is mijn fiets weg.
0: Ja, dat is eigenlijk het gevoel wat je eraan overhoudt, ja.
1: Ja, absoluut. En enorm veel woede vooral.
0: Ja, dat snap ik wel. Want het zijn natuurlijk 2 fietsen binnen 1 gezin. Dat is natuurlijk best wel een aanslag voor het vertrouwen. Maar ook voor de portemonnee, want je moet weer nieuwe fietsen kopen. Dat is dan misschien het minste in dit verhaal. Hoe veilig is de bewaakte fietsenstalling dan, is de vraag. Heb je zelf wel eens wat opgemerkt daar? Van snuiters die zich daar ophouden en die daar helemaal niks te zoeken hebben?
1: Nou ja, ik rijd er 's ochtends om 7:15 in. Dan is het best wel druk. En om 7:00 s'avonds ben ik daar weer terug. Ook dan is het best wel volle bak qua reizigers die dan weer terugkomen vanuit hun werk of vanuit hun studie. Dus ja, op die tijdstippen denk ik dat je weinig rare snuiters ziet lopen. Ja. En ik denk dat er gewoon echt op de tijden komt dat echt de spitstijden door deze criminelen, zo mocht ik ze noemen, vermeden worden en dat ze gewoon echt op de tijden komen dat het gewoon rustig is, dat de meeste mensen gewoon al onderweg zijn. Ja. En dan gaan polsen van, goh, staat er wat leuks in die fietsenstalling?
0: Ja, veel mensen roepen dan op van, joh, zet dan een extra slot om je fiets. Maar ja, volgens jou heeft dat geen zin, hè?
1: Nee, zeker niet. Er liggen daar, als je daar gewoon elke dag zelf bij spreken een rondje loopt, je ziet daar gewoon doorgeknipte sloot op de grond liggen. Het zegt helemaal niks. Je kan hem, en dan wordt er gezegd van, ja, weet je wel, zet hem aan de stalling vast. Die stalling is ook niet groot genoeg om dat allemaal goed te doen. Er staan grote fatbikes, er staan inmiddels bakfietsen, staan er daar binnen. Je kan je fiets niet goed neerzetten. En het is gewoon, een Russisch roulette wachten tot je fiets weg is.
0: Ja, en buiten het feit, omdat het natuurlijk om een bewaakte fietsenstalling gaat, daar zet je dus je vraagtekens achter of dat die daadwerkelijk wel bewaakt is. Maar goed, er zijn wel gewoon bewakingscamera's en toegangspoortjes om binnen te kunnen komen. Maar heb je het vermoeden dan, hoe kunnen ze dat dan doen? Heb je een idee hoe dat is gegaan?
1: Nou ja, ik heb, echt bewaakt kan je, bij bewaking zie ik, dan staat daar iemand die staat gewoon te kijken van, goh, kom jij met je fiets binnen en ga je weer met een fiets weg die van het slot af is. Je moet inrijden met je fiets door poortjes met je betaalpas of je OV-pas. Nou, dan gaat die open en eruit kun je op die manier ook weer. Er hangen inderdaad camera's, maar ik heb gewoon het vermoeden, zij pakken een fiets die zij interessant vinden, een gewone fiets of een elektrische fiets, dat doet er dan denk ik niet toe. Ja, en die tillen ze denk ik misschien gewoon aan een haak aan hun broek een kleine centimeter van de grond af, waardoor het lijkt alsof ze de fietsenstalling uitlopen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquête...

0: Commissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo De Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een kleine 70 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam wel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En verder nog steeds veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielen. In beide richtingen is de afrit Brielen dicht naar de N57. En ook op de N57 is de oprit naar de A15 dicht. Op de A15 zelf natuurlijk lange files daardoor. In beide richtingen sta je ruim 3 kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het hebben over voetbal. Niet over het WK voetbal, maar wel de WK-ganger Nouzeïr Mazraoui. Die heeft namelijk vele uren, nou misschien wel duizenden uren gevoetbald op een pleintje. En gisteren was daar op dat pleintje ook een toernooi te vinden. Namelijk de Top Aas Cup. Een voetbaltoernooi voor de jeugd in de Alfse Edelstenen buurt. En dat werd dan weer georganiseerd door Alphen Vitaal. Stefan Vink, die is van Alphen Vitaal. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Komt de naam van Mazraoui dan eigenlijk nog voorbij op zo'n dag als gisteren?
2: Ja, geregeld. En ook andere voetballers tegenwoordig die ook voor Marokko uitkomen, die komen voorbij. Maar die komt voorbij.
1: Klopt. En wat wordt er dan over gezegd? Dat hij goed heeft... Marokko heeft natuurlijk gespeeld, hè? 1-1 tegen Brazilië. Best wel een goede prestatie natuurlijk.
2: Ja,
1: zijn er dan ook lovende woorden? Of worden er ook nog andere dingen vermeld over Mazraoui en de rest van de Marokkaanse spelers?
2: Nou, nee. Maar het is meer ze identificeren zich natuurlijk met die goede spelers.
1: Ja.
2: En ook met de Nederlandse elftal spelers. Dus dat is waar de jongens natuurlijk naar opkijken.
1: Heb jij vroeger zelf ook gevoetbald?
2: Ja.
1: Wie was jij?
2: Ja. Wie was ik? Bergkamp.
1: Ja, Dennis Bergkamp, ja.
2: Ja, Bergkamp, ja.
1: Wauw, ja, dat zijn mooie...
2: Mijn idool.
1: Ja, was je ook net zo goed? Dat niet, denk ik.
2: Net niet.
1: Nee. Nee. Ja, Arsenal had wel gebeld, maar dan niet voor die functie, zeg maar.
2: Ik had vliegangst, net als hij.
1: Oh ja. Gisteren mocht je gewoon lekker in de oven blijven. Want hij kon er zelf natuurlijk dan niet bij zijn, hè, Mazraoui. Want hij komt namens Marokko dan uit op het WK voetbal in Canada, ja. Amerika en Mexico. Ja. Gisteren al van aan de Rijn, de Top Aas Cup. Waar komt die naam vandaan eigenlijk?
2: Hij werd gehouden op het Top Aas plantsoen.
1: Ah, ja, dat is heel simpel. Ja.
2: Dus, ja, zo simpel is het.
1: En waarom werd het dan georganiseerd? Want het is wel een bijzonder soort voetbaltoernooi, hè?
2: Nou, we hebben hem georganiseerd in het kader van de Alphense Beweegweek, die afgelopen week gaande was. Waarin we vanuit Alphen Vitaal samen met heel veel verschillende partners, zowel sportaanbieders als onze preventiepartners, hele mooie evenementen hebben georganiseerd om de inwoners in beweging te krijgen en vooral te houden. En de Top Aas Cup was daar een onderdeel van. Voor het eerst georganiseerd. We richten ons veel in de Edelstenen buurt met onze activiteiten samen met Particip. Want we hebben het niet alleen georganiseerd gisteren, maar samen met Particip deden we dat. Om te zorgen dat mensen in beweging komen, dat ze elkaar ontmoeten. En voor deze doelgroep is voetbal natuurlijk de sport om een leuke middag te creëren in het kader van bewegen.
1: Ja.
2: Dus dat was de aanleiding.
1: Maar het is wel een bijzonder voetbaltoernooi, want het is niet 11 tegen 11, maar een 3x3 straatvoetbaltoernooi. Wat moet daarbij in zien?
2: Ja, nou, je speelt 3 tegen 3. Op het topaasfantsoen is een voetbalkooi. Daarnaast hadden we een boardingveld neergelegd op het basketbalveldje wat daarnaast ligt. Dus twee veldjes, 3 tegen 3, snelheid, veel balcontacten, zorgen dat... Dat je meer scoort dan een tegenstander, net als bij normaal voetbal. Maar doordat het iets lager aantal is, is het iets makkelijker om een team te formeren en om aan te sluiten. Dus die drempel daar verlagen we iets daarmee.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. De helft gaat naar drones, de andere helft naar Amerikaanse wapens. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld en van seksistisch commentaar voorzien. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De voetbalvereniging Alphense Boys die gaat over een hele andere boeg gooien. Met in ieder geval het onder 21 team. Daadwerkelijk met veel minder spelers willen voetballen die relatief ver buiten Alphen komen. Zoals een paar jaar geleden werd aangekondigd voor de jeugdopleiding. Wordt in ieder geval voor aankomend seizoen ingevoerd voor Alphense Boys onder 21. Het moet leiden tot betere resultaten voor het team zelf. Maar moet ook Alphense Boys 1 en het verenigingsgevoel... die moeten daar de vruchten van gaan plukken. Sander Bollebakker die is aan de telefoon. Hij is bestuurslid en technisch commissielid verantwoordelijk voor Alphense Boys 1. Maar ook voor Alphense Boys onder 21. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Sander, morgen. Kun je uitleggen hoe Alphense Boys onder 21 de laatste seizoenen is vormgegeven? En ja, wat voor veranderingen dan van een volgend seizoen te merken zijn?
2: Nou, zoals je al terecht net aangeeft, zijn we al een aantal jaar natuurlijk aan het kijken om meer regionaal te worden bij Alphense Boys. Zonder verder de kwaliteit van de opleiding uit het oog te verliezen. We merken dat in de opleiding, zeg maar, de jongere elftallen steeds beter lukt en goed gaat. Maar de onder 21 is toch wel een bijzondere competitie, omdat je op gewoon een behoorlijk hoog niveau speelt. We spelen daartegen de onder 21 elftallen van... keukenkampioen divisieclubs, tweede divisieclubs. Dus daar moet je wel goed beslaagd ten ijs komen, zeg maar, met je selectie.
1: Ja.
2: En wat we merken is dat wat er doorstroomt vanuit de jeugd voor een deel goed genoeg is en dan door kan. Maar we moeten ieder jaar toch best wel behoorlijk aanvullen. En we zijn dat gewend te doen met de talentendagen, met aanmeldingen. We krijgen ongeveer tussen de 75 en de 100 aanmeldingen voor dit team. Wat ook wel aangeeft dat het is gewoon een hele populaire competitie voor jonge spelers die een bepaald doel voor ogen hebben om in te spelen. En we merken.

0: gewoon dat het... soms heb je daar geluk mee of haal je juist de jongens binnen naar aanleiding van de stages. Maar er zitten, ja, er kunnen er ook maar 11 spelen. En als er gedurende zo'n teleurstellingen ontstaan en jongens moeten gewoon 3 kwartier aan een uur reizen naar en weer terug naar huis. Dan merk je dat sommige jongens op een gegeven moment gaat opbreken. En dat zorgt voor onrust. Dat zorgt ervoor dat, dat die selectie gedurende zo'n kleiner wordt. Moeten we dat weer gaan oplossen op een andere manier. En vandaar dat we hebben gezegd, ja, we gaan toch met het hele het plan wat erachter ligt, kijken of we meer jongens uit de regio kunnen gaan halen. Dus daar hebben wij met de nieuwe trainer Gert Meiling, met de nieuwe HJO Dennis van der Ing en met mede-TC-lid en oud-eerste elftalspeler Lorenzo van den Berg zijn we eigenlijk aan de slag gegaan.
1: Ja.
0: Heel veel wedstrijden gekeken, heel veel beelden gekeken en zijn we eigenlijk zelf in de regio gaan selecteren welke jongens wij graag in onder 21 willen zien spelen bij Alphas Boys.
1: Het is voor het praktisch oog is het natuurlijk een goed plan. Maar het levert natuurlijk ook wel kritiek op van de regio voetbalclubs. De andere voetbalclubs hier. Omdat ze zeggen, ja, Alphas Boys die koopt zometeen gewoon al onze talenten op.
0: Ja, ik denk dat we uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat we zelf het grootste gedeelte aanleveren vanuit onze eigen jeugdopleiding. Maar we hebben wel daar heel goed naar gekeken. Kijk, uiteindelijk is dat in het voetbal een lastig ding. Want bij ons lopen jongens in de eerste elftal, die worden weggehaald door derde divisieclubs. Wat ik zelf en wij als TC vaak niet zo leuk vinden, is dat achter ons rug om gebeurt. Mm. Dus die jongens zijn vaak al benaderd voordat wij de kans hebben om zelf met ze te praten. Dus waar wij wel voor hebben gekozen als vereniging in dit geval, is om de TC's en de trainers van verschillende teams uit de regio gewoon om daar contact mee op te nemen. En ze gewoon eerlijk te vertellen dat we interesse hebben in jongens. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat daar heb ik hele positieve reacties op gekregen. Ook dat de TC-leden van de betreffende verenigingen gewoon zelf telefoonnummers aan mij doorgaven. Van joh, bellen maar. Ja. En als hij wil, dan snappen we dat. En anders horen we het wel. Dus op zich is dat, denk ik wel, vanuit de clubs die wij benaderd hebben, in ieder geval in dit geval wel goed bevallen.
1: Ja,
0: en voor ons ook.
1: Het gebeurt wel op de juiste communicatieve manier in plaats van achter de rug van de TC's om.
0: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. Ja. We doen dat sowieso door de hele jeugdopleiding. Ook als spelers zich bij ons aanmelden en stage gaan lopen. Wij informeren altijd de verenigingen. Dat is gewoon een stukje communicatie wat wij hoog in het vaandel hebben staan.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Studio Alphen.
1: Studio Alphen. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
3: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
2: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk.

0: Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
3: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
4: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
3: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
2: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessekus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
9: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
8: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als derde in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu?
7: Greenheart Country.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Beste luisteraars, vandaag een bijzondere uitzending. Een mijlpaal in ons bestaan. Op 18 juni zag Jannie, 80 jaar geleden in Rotterdam-Zuid, het eerste levenslicht. Ze hoorde de doelpunten van Feyenoord. Vandaag een keus uit haar favorieten. Haar muzikale helden. De meeste hebben wij ook persoonlijk ontmoet. Happy, happy birthday baby. Een gelukwens van Wanda Jackson. Namens Marty Robbins een bouquet of roses. Ze is mijn honky-tonk angel, Timber, I'm falling in love. En dat is van Patti Loveless.

Dreaming My Dreams. Een van de mooiste love songs van Colin Ray. All I Wanna Do in Life. Laat Crystal Gayle het maar zingen. To Dance, een dansje met Kurt Brooks. We zagen hem in Rotterdam. Met Rieneke ging Jannie ervoor naar Texas. En in Nashville waren er veel ontmoetingen.

A Good Year for the Roses. Laurie Morgan en Sammy Curcio. Some Days Are Diamonds, ook in ons leven. Levenslange vriendschap met Ruud Hermans uit de tijd van Tulsa. Vince Gill mag niet ontbreken in het lijstje van Jannie. Look at us. Felicitaties of gewoon een berichtje dat je van Greenheart Country geniet. Jannie@countryz.nl.

Een nooit vervulde wens in een white sportcoat naast Marty Robbins. Ze heeft hem wel Hollandse klomp aangemeten tijdens een optreden in Ahoy, Rotterdam. Living on Love, Alan Jackson. Persoonlijk aan hem de Grammy Award uitgereikt in Nashville. Patsy Cline, wat hadden we haar graag gekend. The Wayward Wind, wat een stem.

Sweet Memories, Tumbleweeds, Ina en Ruud. Ook voor trouwluisteraar Luc van Eeuwen. Ook jarig op 18 juni. Van harte gefeliciteerd. Holes in the Floor of Heaven. Steve Wariner, mooie man, prachtige song. Ook al weten we niet of die heaven er wel is en waar.

Colin Ray, Intish Life. Een tijdloze favoriet, evenals Vince Gill. We horen Elijah Jane. Natuurlijk zijn er meer favorieten, ook van eigen bodem. Maar deze in het bijzonder, Tulsa, met Ruud en Joni, If I Needed You. Als er nog tijd is, Close Up Steel van de Tumbleweeds. Straks meer favorieten van Jannie.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
9: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
8: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
10: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
8: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens

0: gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Greenheart Country.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Love Me. Colin Ray. Speciale uitzending voor Jannie, haar favoriete. Jannie is een allesdoener. Dankzij haar techniek hoor je country, Green Earth Country. Ze was de sterke vrouw achter Country Gazette. Runde met Maudy, Henk en vele anderen. De CG stand bij vele honderden festivals tijdens 35 jaar Country Gazette. Financiën in goede handen, mijn echtgenote. Mijn chauffeur, moeder van twee kinderen, al meer dan 55 jaar samen in hetzelfde huis. You give me a mountain. De woorden van Mattie Robbins. Eerst tijd voor de Tumbleweeds, Ruud en Ine. Met hun begeleiders, Somewhere Between.

Let me be your friend. Tulsa met Joni de Boer. Vriendschap is de mooiste beleving. Change. Geen keten. Vrij in leven. Patty Loveless, omdat het mooi is. Like a river to the sea. Steve Wariner. Alvast een voorproefje voor onze Sea Songs specials.

Never Knew Lonely. Vince Gill, gezamenlijke favoriet. Net zoals Marty Robbins, Now Is The Hour. En Garth Brooks, The River.

Make a dream come true. Crystal Gayle. Veel dromen konden we beleven, sommige niet. The Tips of My Fingers, we kennen het van Bill Anderson. En Steve Wariner. Vince Gill, I Still Believe in You.

De Latier Becomes Rose. De mooiste versie is van Laurie Morgan en Keith Whitley. We zagen ze samen ooit een keer in Steenwijk voor de Stone Valley Country Club in samenwerking met de KRO, dacht ik. The Story of My Life. Marty Roberts zal nog vaak te horen zijn in Greenhouse Country. Bill Clifton veranderde ons leven. Daarover later meer. Blue Ridge Mountain Home. Ons home of country gezet staat in het groene hart.

That was a river, Colin Ray. Het verjaardagsfeestje loopt ten einde. In eigen land horen we nog Ruud Hermans, You're My Best Friend. Tot slot een dansje op de Tumbleweedspolka. Proost, Jannie. Proost op een zo lang mogelijke voortzetting van ons samen zijn. We realiseren ons dat we geluksvogels zijn in een land waar het leven goed is.

0: van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog.

0: EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken...